2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoogevenen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf. Als ik moe ben, je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was ze zochten naar held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Wel al weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: Flow met Ding. Meneer is het nieuws van 6 uur 's ochtends van het NOS Journaal. Een hele goede morgen.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Broederliefde hoor je zo naar vals bezig. Soundflow met...

0: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: Ja, buiten mag het wel regenen, maar hier bij Phonics is het gewoon droog. De zon schijnt. Een hele goede morgen. Chris en Fruit door je speakers tijdens de zomereditie van de ochtend.

0: Je ouders! Ja, ik had gisteren een dag met mijn moeder en mijn broertje. Want mijn broertje gaat voor het eerst uit huis. Dus we zijn de hele woonboulevard langs geweest om dingen voor hem te halen en zo. Maar na zo'n dag snap ik waarom ik niet meer bij haar thuis woon. Don't get it twisted. Ik hou van moeder. I love my mom. Maar zeg maar, wanneer is dat moeder een beetje klaar? I'm just asking for a friend. Of is dit altijd zo? Mijn moeder heeft altijd commentaar op mijn rijskills. En mind you, ik vind van mezelf, en ik kan het echt wel zeggen, ik rij goed, hè. Ik rij ook gewoon veilig. Het is niet te gek, maar af en toe heb ik een beetje de vaart erin zitten. Maar met haar, ze breekt gewoon nog net niet haar nek om de dode hoek mee te pakken. Standaard vindt ze dat ik te hard rijd. Ja, ik luister, als ik ergens op een weg 100 mag rijden, kijk er niet raar van op als een keer 105 pak of zo. Nee, dan begint ze gelijk te diepen van, ja, waarom rij je zo hard en denk aan onze veiligheid en blablabla. En zij vindt ook dat ik te snel wissel van rijstrook. En ik ben mezelf, maar moeders, wat verwacht je? Ik moet van links naar rechts, dus bam, ik ga naar rechts. Ik ga er niet 20 seconden lang over doen. En dan, kijk, het is super lief bedoeld, alleen het is wel echt een irritatie. Het is een hartstikke lieve vrouw, maar ze is gewoon heel bang aangelegd. Dus in alles ziet zij gevaar of angst. Het is niet te doen met mijn moeder in de auto. En sowieso never know dat ik haar laat rijden, want die kan gewoon echt met gemak 80 of 90 rijden op de snelweg. Dan zijn we met een ritje van een uur, denk ik, misschien 2 uur bezig, zeg maar. Dus dat is echt wel een ding waarvan mijn moeder altijd commentaar op mij heeft. Ik ben benieuwd naar Max. Good morning,
1: Groski. Good morning.
0: Goedemorgen. Hey, waar hebben jouw ouders altijd commentaar op?
1: Mijn moeder heeft altijd commentaar op dat ik mijn eten nooit opeet. Ik doe heel vaak zelf mijn boodschappen en dan haal ik een sneetje brood bijvoorbeeld, of een stukje brood, en dan eet ik daar 2 sneetjes van. Maar de volgende dag dan vind ik het niet meer lekker, want er is het droog. En dan laat ik het gewoon liggen.
0: Oké, maar bewaar je wel je sneetjes brood gewoon in de koelkast of whatever, ergens in de kast, of dat je het even invriest?
1: Ja, ik leg het in de kast dan, maar ja, daarna is het wordt al vrij snel heel droog. Of inderdaad, soms dan vergeet ik, of dan eet ik een halve avocado, weet je, en dan zou ik de andere helft van de avocado zou ik de volgende dag weer gaan eten.
0: Ja, ja, ja.
1: Als ik nu even vergeten, nou, dan is het inderdaad niet meer goed, maar dan heeft mijn moeder daar weer commentaar op van, ja, je moet wel je eten opeten, hè?
0: Terwijl, you're a grown-ass man, snap
1: ja,
0: je?
1: Ja, zeker, ja, ja.
0: Ja, dat

kan dus van alles zijn. Ik weet niet hoe je ouders erin staan, maar je hebt vast wel iets waarvan je ouders altijd zeggen van... Moet dat wel op deze manier? Ik zou het anders doen. Gewoon het eeuwige geklaag toch van die ouders. Laat het weten in de app. Waar hebben jouw ouders

0: van It's Ochtendshow.
1: Een hele goede morgen, Chris en Fruit door je speakers. En we hebben het over commentaar krijgen van je ouders. 100.000% dat jij het ook wel eens hebt gehad. Ik was

altijd commentaar op mijn rijskills. Ik ben benieuwd wat het voor jou is. Waar hebben jouw ouders altijd commentaar op? En Momine reageerde nog trouwens even op mijn moeder. Ze zegt, bro, je moeder is je moeder, je hebt er maar één. En je kunt haar nooit vervangen. Al ben je 80 jaar, als je nog een moeder hebt, blijf je de kind. Peace. En sowieso, that's on period. Sowieso, wat ik zei, I love my mom. Maar soms heb je dingen waarvan je denkt, ah, niet vandaag. Snap je?

dat ik niet zoveel moet roken. Dus altijd weet je wel niet hoe slecht dat is. Ja, ja, als je ouders ineens in een bol krijgen dat ze jouw commentaren moet geven op dat je aan het roken bent. Geloof me, je gaat inderdaad elke dag van ze horen. En Nadia die schrijft in de NPO Luisterapp op hoe laat ik thuis kom, alsof ik nog 12 ben. Elke keer heb ik dezelfde discussie over hoe laat ik thuis moet zijn. Op een gegeven moment vind ik het gewoon vervelend worden. En nu zeg ik zelfs niks meer erover. En we hebben best wel vaak ruzie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik weet niet hoe oud je bent, Nadia, trouwens. Maar als je 18 plus bent, 20 plus, en je hebt gewoon je eigen leven. Ik vind eigenlijk ook dat ouders gewoon een stap achteruit moeten doen. Tuurlijk, je kan af en toe even vragen van waar je bent of hoe laat kom je thuis, maar elke keer! Nee, dat is niet nodig. En Yassi die schrijft, hij heeft dat op zijn kamer. Volgens mijn moeder is het nooit netjes genoeg, zelfs als ik niet heb opgeruimd. Als ik net heb opgeruimd, ik ga het gewoon niet zeggen dat ze haar kamer moet schoonmaken. Hé, Yassi, je durft. Je durft. Stel je voor, je zegt tegen je ouders van, ja, je moet je kamer opruimen. Hé, in een African household? Je weet dat je sowieso iets van een slipper of een riem gaat krijgen. Wat sowieso niet het beste is wat je kan krijgen, hoor.

0: nieuws van 6:30 van het NOS-journaal. Een hele goede morgen.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Met nieuwe muziek van Dre, even lezen samen.

0: Fresh KM en Bare Minimum door je speakers.
1: The funnest ochtendshow.
0: En volgens mij zijn we op een punt gekomen dat zelfs dating apps doorhebben dat we klaar zijn met dating apps. Mind you, hè. Want

op een gegeven moment niet meer reageren. Iemand gaat je ghosten. Voor je het weet zit je woensdagavond weer mensen naar links en rechts te keuren. Alsof je door een webshop aan het scrollen bent. Ja, en dat is wel echt een beetje die dating app moeheid. Het begint ook echt zichtbaar te worden. Dating app Bumble die meldde deze week ook dat het aantal betalende gebruikers in een jaar tijd met echt 16% is gedaald. En het komt een beetje omdat, ik heb een research gedaan, toch voor je? Gen Z heeft gewoon steeds meer zin om mensen in real life tegen te komen. Weet je wel, ze willen een romantische klik in real life. Ze willen ook naar dating events. Ik weet niet of je op TikTok zit of socials, maar hey, de ene naar de andere dating event popt op gewoon, hè. R&B dating events, speed dates, dat soort dingen. En heel eerlijk gezegd, ik snap het, ik ben ook moe, hè. Ik ben moe. Ik ben dus een single man van 29. Ik ben ook op zoek naar een vrouw, dus ik zit ook al af en toe op die dating apps, maar hey. Ik heb al geen zin op het moment dat iemand zegt van, hey, hoe gaat het? Ik ben zelfs van plan om gewoon een PDF-document te gaan maken. Met alle standaardvragen en dan de antwoorden bij dat gewoon te sturen. Vrij, alsjeblieft, dit is mijn kennismaking met jou. Hebben we dat part ook wel weer gehad, zeg maar. Dus zo moe zijn mensen zelfs op dating-apps tegenwoordig. En Bumble heeft nu bedacht dat hetgeen waar zij zo... Ja, bekend om staat dat vrouwen altijd de eerste stap moeten gaan nemen. Daar gaan ze nu mee stoppen. Hè? Mannen moeten nu straks ook een eerste bericht kunnen sturen. Je krijgt ook niet meer 24 uur om te reageren. Dat kan zelfs een 72 uur. Bumble die zegt gewoon, ja, minder druk. Meer kans dat er gewoon daadwerkelijk een gesprek ontstaat. Ook omdat heel veel vrouwen aangaan van, ja, die dating apps. En dat ik een eerste stap moet zetten of een eerste bericht moet sturen naar een man. Dat gaat hem voor mij niet worden. Nee, dat gaan we niet doen. Zo zie je maar, de technologie... Gaat alle kanten op 15 jaar technologie gehad om erachter te komen dat de beste datingfunctie misschien gewoon buiten zijn is.

De tune die je misschien nog niet kent. Of misschien dat je die vergeten was. Of opnieuw we moeten gaan horen. Dus nieuwe muziek, classics, vergeten parels. Alles kan voorbij komen. En dit is wel echt gewoon vet.

producties die kloppen. Ronnie is scherp. Die artiesten, die featuring artiesten. Alles klopt gewoon, weet je wel. En eentje is mij ook een beetje meteen blijven hangen. Dus die tune met Ems, Vonk. Krijg een beetje van die Amapiano vibes. Ook een keiharde hoek. Ook zo'n tune die je elke ochtend even aan kan zetten om lekker in die mood te komen. En voor de real ones, die herkennen Vonk

Hey, het is een link op mijn broederliefde. What a go, always busy and equals. Ik moet je zeggen, ik vind het nog steeds zonde dat je tune nooit officieel op Spotify is beland. Maar ja, Ronnie Flex en Amps, die komen wel heel lekker in de buurt.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
8: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Jorot.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: Zometeen muziek van Molly, Bees and Honey, Party Girl komt jouw kant op. En spelen we natuurlijk 5 voor Fernando. En wil je daarvoor kwalificeren, heb ik een kwalificatievraag voor je. Welke Zuid-Afrikaanse zangeres kan je kennen van de tracks Water, Push to Start en Chanel? Ja, welke zangeres is dat? Die je kan kennen dus van de tracks Water, Push to Start en Chanel. Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp. Ondertussen het nieuws van NOS op 3, 7 uur 's morgens. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Een historisch EK atletiek voor Nederland. Ja, daar zo meer over. Eerst nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Ook 2 dorpjes aan de Duitse kant van de grens zijn nu ontruimd. Het vuur woedt sinds vrijdag in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brand is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden, maar ook boeren en anderen helpen mee, ziet verslaggever Onno Beukers.
3: Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen.
4: Ik heb onze pizza misgenomen.
3: Iets verderop langs de weg staan ook mensen.
4: Ja, genau.
3: Met allemaal eten en vooral veel drinken.
5: We willen niet alle dat het feuer bekämpfen, hè?
3: Deze jongen die helpt ook mee om het water bij die blusvoertuigen te krijgen die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen.
2: Inmiddels heeft het vuur in het Belgische natuurgebied zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. En dat is net zo'n groot gebied als Haarlem. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was pas 36. Panettiere werd al beroemd toen ze jong was en speelde in films als Scream, Bring It On en in de series Heroes en Nashville. Ze was heel open over een depressie en was alcoholist. In mei bracht ze daar een boek over uit, waaraan ze is overleden is nog niet bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden. Op de 4x400 meter met onder meer Lieke Klaver en Femke Broedersbol maakten ze de favoriete rol helemaal waar. Spannend was het wel. Engeland kwam heel dichtbij in de laatste ronde.
6: Heeft Femke Broedersbol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broedersbol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de 3e achtereenvolgende keer. In 2022, 2024 en ook hier in Birmingham houdt Groot-Brittannië achter zich. En zo is het de 5e gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
2: Het was het succesvolste EK ooit voor Nederland. In totaal wonnen de atleten 14 medailles. Ik heb het weer nog. De dag begint in het hele land met regen. De buien trekken uiteindelijk weg richting het oosten. En dan komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
1: En welke Zuid-Afrikaanse zangeres kan je kennen van de tracks Water, Push to Start en Chanel? Laat het weten.

0: Goedemorgen, Chris en Fruit Giet door je speakers. En normaal gesproken deze zomer hoor je mij natuurlijk door je speakers. Alleen deze week, deze hele week, hebben we ook een co-host. En ze is in de building. Ik ben blij dat ze er is. Nyza!
1: Goedemorgen!
0: Hele goedemorgen! Hoe ging die wekker vandaag, Nyza?
1: Oh, die wekker ging om 4:15. Maar je weet dat ik er zin in heb als ik ben opgestaan. Het is me gewoon gelukt in één keer.
0: Je ziet er goed uit, je bent fris en fruitig.
1: Thank
0: je voelt
1: you.
0: Je goed. Hey, voor de mensen die jou niet kennen, dat is sowieso, dan heb je onder een steen geleefd. Want heel TikTok wordt gedomineerd door jou.
1: Ach, dankjewel.
0: Eerlijk,
1: dankjewel.
0: Eerlijk, jij bent echt... geloof me, als je een grappige vrouw zoekt op TikTok, check Nyza alsjeblieft. Je bent heel dope.
1: Wow,
0: maar social media is je ding, je maakt ook eigen muziek.
1: Ja.
0: En dit jaar heb je Phonix Award gewonnen.
1: Ja, ik heb Phonix Award gewonnen afgelopen mei.
0: Hoe was dat voor jou dan?
1: Het was insane. Ik denk er nog elke dag aan en het staat zelfs in een fotolijst in mijn woonkamer. Het is echt een prachtige memory.
0: Ja. Maar laten we eerlijk zijn, broer, waren 5 creators genomineerd. Best content creator.
1: Ja.
0: Jij was de enige vrouw die genomineerd was.
1: Ook
0: een vrouw van kleur. Mm-hmm. Wat doet dat met jou dan?
1: Ja, dat, toen ik dat zag, ik blijf het zeggen, ik zag het en ik dacht, oh my god, eigenlijk heb ik al gewonnen. Ik ben de enige vrouw. Het ziet er zo cool en badass uit. Zo van, oh my god, ik sta er gewoon tussen mannen die er ook langer in zitten in deze scene eigenlijk. Mm-hmm. En als vrouw van kleur, ja, is helemaal mooi meegenomen. Ik voel me helemaal vereerd.
0: Love that for you.
1: Ja, thank you.
0: Love that for you. Thank you. Ben je zin in deze week?
1: Ik heb heel veel zin in deze week. Ik hoop dat jullie er zin in hebben om het met mij te doen. Het gaat leuk worden samen met mij en Chris, dus be prepared.
0: Let's get it. Dat gaan we meteen even doen, want...
2: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Want zometeen spelen we 5 voor Fernando. Maar dan met Nyza en Chris. Kan je ons 5 woorden laten raden binnen 30 seconden tijd? Dan ben jij de dagwinnaar en maak je kans op een exclusieve Fernando-mok. Maar daarvoor moet je wel eerst kwalificeren in de NPO Luisterapp. En de kwalificatievraag, die heeft Nyza voor je.
1: Welke Zuid-Afrikaanse zangeres kennen we van de tracks Water, Push the Start en Chanel? Let us know.
0: Zuid-Afrikaanse zangeres? Welke tracks waren het?
1: Het waren Water, Push the Start en Chanel.
0: Oké.

0: Russian, Rauw Alejandro en Wizkid met Pongo door je speakers.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Hey Naisa, we kijken even in de NPO Luisterapp. En er komen veel foute antwoorden binnen.
2: Ja, ik zie het.
0: Heel veel foute antwoorden. Aya Nakamura zien we voorbij komen. Wat zie je nog meer?
2: Aira Star, Thames, Victoria Monet.
0: Nee, nee, dat zijn niet de antwoorden die we zoeken op de vraag: welke Zuid-Afrikaanse zangeres kennen we van de tracks Water, Push to Start en Chanel? Weet jij het

0: met yes. Chris.
1: Kan jij ons 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd? Dat is de challenge op deze mooie dag. Het spel dat we dagelijks spelen. Even checken hoe scherp we zijn.
2: Ja, dat gaan we vandaag doen met mijn teamgenoot Bas. Goedemorgen, man.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, je komt met energy. Ben je er klaar voor, Bassie?
3: Ja, tuurlijk, man. 100%.
2: Oké. Zo willen we het horen. Nice. Wie zit er bij jou in het team?
1: Naomi.
4: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ben je ready om te winnen? Want ik kan niet tegen mijn verlies.
4: Ja, ik hoop dat ik doe mijn best.
1: Goed.
2: Hey, het is eigenlijk heel simpel. We spelen 5 voor Fernando, maar dan met Chris en met Naiza. 5 woorden hebben jullie gekregen van onze producer Max. En die moeten wij raden in 30 seconden tijd. Bas, wij gaan beginnen. Ben je ready?
3: Ik ben ready.
2: Oké, man. 3, 2, 1, go!
3: Oké, een Aziatisch wokgerecht. Smaakvol.
2: Bami, pas, door.
3: Ik ben de woorden even kijken. Sieraad of vrouw in de oor doen.
2: Oorbel.
3: Je gaat niet naar het ziekenhuis, maar je gaat ervoor.
2: Huisarts.
3: Zoek engine op het internet.
2: Google. Oh, tijd zit erop. Ik zie Max zijn. Max, wow, wat is gaande?
5: Je had alleen Google goed, want hij zei ziekenhuis. En dat is weer een deel. Huisarts.
2: Oh!
5: Dus ook die is niet goed. En de eerste was ook met oorbel, wat vrouwen in hun oor doen. Dus ook die moet ik helaas afkeuren.
2: Max, je bent streng, hè?
5: Ja, zeker.
2: Dus we hebben er maar 1 goed.
5: 1 goed en dat is Google.
2: Oké, ja, daarmee moeten we het doen, Bas. Daarmee moeten we het doen.
3: Jammer weer.
2: Kan gebeuren. Naiza en Naomi, dat zijn jullie, hè?
1: Let's go.
2: Let's go.
1: Ik heb er vrouw in.
2: 3, 2, 1, go!
4: Hey, doe dit op brood. Het is van de chocola.
1: Hagelslag.
4: Yes. Je gaat erop liggen als je naar bed gaat.
1: Matras.
4: Yes. Je kijkt erin als jij jouw make-up doet.
1: Spiegel.
4: Yes. Iets waar je op de Apple-telefoon hebt voor muziek te luisteren.
1: Spotify?
4: Nee, iets anders.
1: Apple Music?
4: Nee, iets anders.
1: Muziek-app?
2: Tijd is voorbij.
4: Nee.
2: Maar luister.
1: Oh.
2: Luister. Bas, we zijn finaal afgegaan, man. Damn! Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha. Ik zeg eerlijk, ik schaam me een beetje, Naiza.
1: Ja, maar ik wist al dat we zouden winnen. Toen je die eerste alleen had gehaald, dacht ik, oké, dit wordt een appeltje-eitje voor ons.
2: En jouw teamgenoot Naomi, she was on fire.
1: She was on fire.
2: Naomi,
1: dat niemand anders in mijn team gewild.
2: Hey Naomi, wij spreken jou morgen weer. Jij bent de dag weer van vandaag. En Bas, het is wat het is, man.
3: Volgende keer beter, bro.
2: Snap je, dat is de insteek die we moeten hebben. Thanks voor het meespelen.
1: Goed gedaan.
4: Yeah. Dankjewel. Doei.

0: Party Next Door for certain. En zometeen ook muziek van Yo Silvio, Young Felix, Shakira en Burna Boy door je speakers. En nu is het nieuws van NOS op 3 van 7:30. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Een historisch EK atletiek voor Nederland. Ja, daar zo meer over. Eerst nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Ook twee dorpjes aan de Duitse kant van de grens zijn nu ontruimd. Het vuur woedt sinds vrijdag in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. De brand is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden, maar ook boeren en anderen helpen mee, ziet verslaggever Onno Beukers.
2: Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen.
3: Ja, ik heb een pizza meegenomen.
2: Ja, iets verderop langs de weg staan ook mensen.
3: Ja, genau.
2: Met allemaal eten en vooral veel drinken.
4: We willen ja alle dat het feuer bekämpfen, hè? Zo.
2: Deze jongen die helpt ook mee om het water bij die blusvoertuigen te krijgen die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen.
1: Inmiddels heeft het vuur in het Belgische natuurgebied zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. En dat is net zo'n groot gebied als Haarlem. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was pas 36. Panettiere werd al beroemd toen ze jong was en speelde in films als Scream, Bring It On en in de series Heroes en Nashville. Ze was heel open over een depressie en was alcoholist. In mei bracht ze daar een boek over uit, waaraan ze is overleden is nog niet bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. Op de 4x400 meter met onder meer Lieke Klaver en Femke Broedersbol maakten ze de favoriete rol helemaal waar. Spannend was het wel. Engeland kwam heel dichtbij in de laatste ronde.
5: Heeft Femke Broedersbol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broedersbol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024. En ook hier in Birmingham houdt Groot-Brittannië achter zich. En zo is het de vijfde gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
1: Het was het succesvolste EK ooit voor Nederland. In totaal wonnen de atleten 14 medailles. Ik heb het weer nog. De dag begint in het hele land met regen. De buien trekken uiteindelijk weg richting het oosten. En dan komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.

0: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: En als je krullen hebt of afro hair, dan ken je vast wel met dit zomerse weer en back to school voor de deur. Is het weer tijd voor braids, hè Naiza?
2: Yes, en vlechtjes zijn niet alleen een grote slee, maar ook lekker low maintenance. Maar er zit toch ook een keerzijde aan, want steeds meer aandacht uit naar de stoffen in synthetisch braiding hair en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze gezondheid.
1: Ja, hoe dit precies zit, dat vragen we aan Nike. Een hele goede morgen.
3: Hi,
1: goedemorgen. Hey, 70% van de zwarte vrouwen gebruikt minstens één keer per jaar haar extensions of een weave voor de mensen die dat niet snappen. Waarom gebruiken zoveel vrouwen toegevoegd haar in hun braids?
3: Waarom doen we kleding aan? Waarom doen we make-up op? Het heeft met verschillende dingen te maken. Ik denk beauty, vorm van expressie, maar ook cultuur, uiten van je eigen cultuur en je achtergrond. Misschien heb je kort haar en wil ik je lang haar proberen. Het kan ook te maken hebben met medische redenen. Dus ja.
1: Ik zie ook heel vaak voorbij komen, Nike. Iets van protective hairstyle. Wat is dat nou precies?
3: Protective hairstyle, ja. Omdat wij, tenminste, de meeste mensen die wigs of braiding haar gebruiken uit wat tropische gebieden komen, die reageren ook heel, het reageert heel anders op het weer. Dus in de winter is het beter om het dan te protecten, om te beschermen tegen het koude weer. Dus vandaar.
1: Oké,
2: Nike. Ja. En wat maakt braiding hair dan zo toxic? Zeg maar, over welke chemicaliën hebben we het en wat voor effect heeft dat eventueel op je gezondheid?
3: Ja, verschillende. Als ik die onderzoeken lees, kanekelen, dat is een soort plastic, maar ook tin, een soort metaal en lood.
2: Oké, en weet je misschien ook voor welk braiding hair merk we eventueel moeten uitkijken? Zijn er ook veiligere opties?
3: In principe is het in bijna elk merk ontdekt. En je hebt eigenlijk drie verschillende opties. Je kan voor human hair gaan, daar is het meeste ontdekt. En dat is ook meteen het duurste. En je kan voor plant-based hair gaan en voor plastic eigenlijk. En plant-based is het meest veilige.
1: Oké, misschien een domme vraag, hè Nike, maar ik zit niet helemaal in de materie. Wat is plant-based haar? Waar moet ik daar aan denken?
3: Dat is gemaakt van bananenfiber. En dat is eigenlijk ook hoe het is begonnen als je kijkt naar Afrikaanse landen. Weet je, de kennis komt ook daar vandaan. En braiding hair is echt al eeuwenlang normaal. Alleen nu, tegenwoordig, is het vooral voor heel veel geld en heel veel plastic en snel en goedkoop. En daar is het misgegaan. Maar als je terugkijkt naar de geschiedenis en ook wat er nu wordt verkocht en verkocht wordt in Afrikaanse landen, is het van bananenfiber gemaakt.
1: Oké, vandaar. Ja. Hey, en wat kunnen wij dan als collectief doen om hier meer aandacht aan te besteden of verandering voor vragen? Wat zou jouw bedenking hierover?
3: Nou, sowieso wat je nu aan het doen bent, wat jullie nu aan het doen zijn, het verspreiden van dit nieuws. Van, hey, weet je wel wat je draagt en dat het invloed heeft op je gezondheid, je hormonen, maar ook in sommige gevallen kankerverwekkend is. Dat is al, die awareness verspreiden is al heel belangrijk. En dat mensen ook gewoon andere keuzes kunnen maken. Ik ben zelf iemand, ik ben naar Nairobi gevlogen om de founder van Webundle te ontmoeten. Dat ik dit heel interessant vond en ook een documentaire wilde gaan schieten. En ook haar documentaire wilde laten zien in Nederland. Dat hebben we ook gedaan in Rotterdam. En we werken veel met communities en veel mooie events. Dus ik dacht, oké, ik ben hier wel benieuwd naar. Dus ik heb haar ook gesproken en gekeken naar hoe wordt dit gemaakt. En wie wordt er nou, wie heeft hier baat aan, weet je. En ja, het is echt het is een hele bijzondere industrie, maar het is gewoon goed om over jezelf te leren.
1: Ja, en ik ben blij dat we het hierover hebben, want het zijn dingen die jij en ik niet wisten, hè, Naiza. Hey, en even tot slot.
2: Yes, want ik heb dus zelf ook braids in, maar moeten ik en andere vrouwen die dat dragen zich nu ook zorgen hierover maken, of valt het allemaal wel mee?
3: Dit is een hele goede vraag. Kijk, ik heb zelf al mijn, ik ga de merken dan niet noemen, maar je kent ze wel. In de afro-shops heb ik gewoon weggegooid en besloten voor mezelf. Ik ga of plant-based doen of niks. En ja, het is ook een signaal naar jezelf toe. Wat vind je zelf belangrijk? Wat vind je zelf mooi? En hoe wil je voor jezelf zorgen? Ik ga die keuze niet voor je maken, maar je weet nu wel de informatie. En dat vind ik belangrijk.
1: Juist, zeker. Awareness. Hey, thanks Nike. We gaan je ontwikkeling in de gaten houden. Koop je Insta, hè? Afrikiki, toch?
3: Ja, Afri Kiki.
1: Super, dankjewel hè.
3: Oké, okay, you.
4: Happy on the social, man. Royalty over royalty, I niggas know the vibes.

0: track die de soundtrack van onze ochtend gaat bepalen. Of het nou nieuwe muziek is of misschien een vergeten parel. All good vibes door je speakers. En Nysa, jij kwam er toch met een tune.
1: Ja. Deze tune, ik weet niet, het doet me denken aan mijn jeugd. Het doet me denken aan die tijd dat ik met mijn zus in de woonkamer een talentenshow ging voorbereiden. Voor mijn ouders ging optreden. Caribische vibes, reggae, I love it. En ik heb het over Man Down van Rihanna.
0: Maar als we het hebben over, je ging back in the days met je zus, zeg maar, een soort van talentenshow thuis doen. Is daar je muzikale hart begonnen eigenlijk? Want je zingt zelf ook.
1: Ja, ik zing inderdaad zelf ook, maar ik danste ook heel veel vroeger. Dus dat was eigenlijk een combinatie van. Ik voelde me gewoon een superster in de woonkamer, alleen dan zonder publiek.
0: Wie was jouw idool in die tijd? Was het ook Rihanna?
1: Beyoncé, heel eerlijk. Ik dacht dat ik Beyoncé was. Ik was zo delusional. Ik dacht, ik was Beyoncé van Almere. Ja, I love her.
0: Ik zeg, ik had laatst trouwens op de radio had ik een soort van soundclash is Rihanna versus Beyoncé. Wie is nou eigenlijk de betere artiest?
1: Nou, kom op, we gaan
0: Nysa, come on.
1: Beyoncé, tuurlijk.
0: Huh?
1: Ja, als we kijken naar live performance, hoe ze zingt. Kijk, Rihanna heeft laatst weer opgetreden na jaren. Jay-Z had haar uitgenodigd en het klonk echt nergens naar. Ik hou echt van haar, maar het ging echt nergens over. En Beyoncé, die weet hoe ze een show moet neerzetten als het komt tot dans en zang.
0: Klopt. Ja. Facts. Maar ik moet je ook zeggen, hoe kan het dan? Rihanna heeft al jaren niks uitgebracht, toch?
1: Klopt.
0: Hoezo heeft ze nog steeds meer maandelijkse luisteraars op Spotify dan Beyoncé? Ik denk oprecht dat de tunes gewoon van Rihanna meer aanslaan dan Beyoncé.
1: Oké, dat hoor ik ergens. Dat kan. Oké, daar ben ik. Oké, nu heb ik verloren.
0: Zie je?
1: Met mijn discussie. Ja, shit. Ja.
0: I mouthed you out. Maar jouw morning jam dus. Rihanna.
1: Man Down.
0: Let's go.

0: zeg, ik had laatst trouwens op de radio had ik een soort van ja, sound clashes. Rihanna versus Beyoncé. Wie is nou eigenlijk de betere artiest?
1: Nou, kom op, we gaan
0: Nyza,
1: niet...
0: come on.
1: Beyoncé, tuurlijk.
0: Huh?
1: Ja, als we kijken naar live performance, hoe ze zingt. Kijk, Rihanna heeft laatst weer opgetreden na jaren. Jay-Z had haar uitgenodigd en het klonk echt nergens naar... Ik hou echt van haar, maar het ging echt nergens over. En Beyoncé, die weet hoe ze een show moet neerzetten als het komt tot dans en zang.
0: Klopt. Ja. Facts. Maar ik moet je ook zeggen, hoe kan dan Rihanna heeft al jaren niks uitgebracht, toch?
1: Klopt.
0: Hoezo heeft ze nog steeds meer maandelijkse luisteraars aan Spotify dan Beyoncé? Ik denk oprecht dat de tunes gewoon van Rihanna meer aanslaan dan Beyoncé.
1: Oké, dat hoor ik ergens. Dat kan, dat kan. Oké, daar ben ik. Oké, nu heb ik verloren.
0: Zie je?
1: Ik ben met mijn discussie. Ja, shit. Ja.
0: I mouthed you out. Maar jouw morning jam dus. Rihanna.
1: Man down.
0: Let's go.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: City, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Nu bij Dirk, Silaan Basverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in België is nog niet onder controle. Door het vuur in de Belgische Ardennen is al 3000 hectare in vlammen opgegaan. Ook zijn honderden mensen geëvacueerd, zowel in België als bij de Duitse grens. Het regent nu in het gebied, maar dat zet nog niet echt zoden aan de dijk. Verslaggever Onno Beukers ziet de blusvliegtuigen af en aanvliegen.
2: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoekt het Belgisch Openbaar Ministerie. In Zaandam is de hele achtergevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Na de ontploffing ontstond brand, die kon snel worden geblust. Niemand was in het appartement, maar omwonenden moesten wel hun huis uit. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie kwam, daar wordt onderzoek naar gedaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de overheid eist het virus al meer dan 2300 levens. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen bekend. En de Nederlandse estafettelopers hadden gisteren een topavond tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De mannen pakten op de 4x400 meter het brons. De vrouwen gingen er zelfs met het goud vandoor. Lieke Klaver was dolblij na afloop.
3: Dit is zo leuk. Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker. We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
1: Ja, een goed toernooi was het zeker. De Nederlandse atleten pakten in totaal 14 medailles. Het EK in Birmingham was daardoor het beste ooit voor ons land. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint met een hoop regen, maar die buien trekken weg richting het oosten. En dan komt de zon er later ook af en toe bij. Het wordt 19 tot 22 graden.
4: Chris, zometeen hoor je Jonna Fraser en Shirek.
0: Dat is van Disney.

0: nachten achter de rug. En misschien heb je de airco aangezet, de ventilator en zo. Misschien lag je lekker in je bed te zweten. Ja, en al die zweetdruppels en huidschilfers, die liggen gewoon mee te marineren in je bed, hè, Nijsa? Gewoon vies.
1: Ja, insane. En nu wordt het misschien nog erger, want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 vrijgezelle mannen zijn beddengoed maar 1 keer per maand verschoond. Chris, jij bent zo'n man, of niet?
0: Hoezo weer mijn shamen, Nijsa?
1: Ja, ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat jij zo eentje bent.
0: Jij vindt me dottie.
1: Nee, ik vind je niet dottie, maar ik weet niet, je lijkt me iemand die het gewoon niet boeit of zo.
0: Oké, nee, het boeit me sowieso, maar ik ben heel eerlijk. Want je weet toch dat de meeste mensen zeggen van 1 keer per week is een beetje gangbaar, toch?
1: Ja, zoals ik.
0: Oké, zoals jij.
1: Ja,
0: okay,
1: ja. Echt.
0: Kijk, heel eerlijk, ik weet niet of ik 1 keer per week haal.
1: Maar?
0: Ik denk dat het om de week gaat zijn.
1: Om de week? Oké, is alsnog minder erg dan 1 keer per maand.
0: 1 keer per maand is crazy.
1: Ja, dat is wel echt.
0: Maar jij doet echt 1 keer per week standaard.
1: 100%.
0: Niet liegen, hè?
1: Nee, ik lieg echt niet. Het is gewoon lekker fris, vooral in de zomer. En ook gewoon die geur van mijn lekkere wasmiddel. Ja, ik slaap gewoon veel lekkerder daardoor.
0: Maar als je mij al erg vindt met 1 keer om de week, zeg maar. Ik had een mattie back in the days. Ik spreek jullie meer misschien daardoor ook. Maar die man, hij was zo vies.
1: Oh,
0: ik denk oprecht dat hij zijn kamer in die tijd, of zijn badkamer, nou, minimaal 1.5 jaar niet had verschoond.
1: Half jaar?
0: Ja, zijn dekens gingen niet in de was. Zijn bed was niet verschoond. Zijn badkamer was gewoon crazy vies. Ja, van dat soort mensen.
1: Ja, ik ken ook zo iemand. Ik weet nog, vroeger kwam ik altijd bij iemand thuis. Ik ga niet zeggen wie, want diegene kan misschien luisteren. Maar echt, als je in zijn kamer kwam, je rook gewoon, hier wordt nooit schoongemaakt. Jouw bed wordt niet verschoond. Het stonk gewoon behoorlijk. Het rook gewoon muf naar slaap.
0: Maar wat deed je daar dan?
1: Ja, ik was op bezoek. En als je daar dan ook toevallig woont en ik moet even in jouw kamer komen om iets te pakken. Ja, helaas pindakaas.
0: Dus je bent op bezoek en je gaat in iemands kamer, Nijsa.
1: Nee, het was familie,
0: Okay.
1: Nee, ik ga niet bij vieze mannen in huis. Nee,
0: ik hoor je. Hé, hey, nu zijn we benieuwd naar jou. Hoe vaak verschoon jij je bedden goed, toch, Nijsa?
1: Ja, heel erg benieuwd.
0: Ja, laat ze even weten in de NPO Luisterapp. En je kan gewoon eerlijk zijn, toch? Nijsa 1 keer per week, ik 1 keer om de week. En I'm a work in progress. Ik weet, ik moet het vaker doen.
1: Gaat het vaker doen.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Oké.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Hou je eraan.
0: We laten weten de NPO Luisterapp. Hoe vaak verschoon jij je bedden goed?

0: Like to Dance, Jemani featuring Atje.
1: De Phoenix Ochtendshow.
0: Met Chris en Nysa hier door je speakers. En hoe vaak verschoon jij je beddengoed, Nysa?
2: Ik doe het 1 keer per week. Lekker fris, lekker fruitig.
0: Ik weet niet of ik jou nog geloof.
2: Je gelooft me nog steeds niet?
0: Op welke dag doe je dat dan?
2: Ja, ik weet niet, maar niet donderdag of zo.
0: Oké, okay. Geen standaard dag gewoon.
2: Nee, dat niet.
0: Je voelt een beetje aan van, oké, een week is nu voorbij, dus nu ga ik het doen.
2: Nu is het tijd,
0: Oké. Reacties stromen ook binnen de NPO Luisterapp. Ook Bilal die schrijft, eerlijk, meestal 1 keer per 2 weken. Als ik veel zweet, dan natuurlijk eerder.
2: Ja, en zo hebben we ook Kiara die zegt, om de 2 weken. Ik zou wel iedere week willen zeggen om netjes over te komen, maar wie heeft zin om elke zondag met een dekbedwoest te worstelen? 2 weken is bij mij de waarheid. Ja, ze is wel eerlijk.
0: Ik hoorde.
2: Ja, ik hoorde
0: wel. Maar het is ook echt een struggle, toch?
2: Het is echt een workout gewoon.
0: En zeker, kijk, je hebt van die mensen ook dat je... Ik ben die mensen trouwens. Mijn bed zit zeg maar tegen de muur aan.
2: Ah, ja.
0: Dus ik kan er niet omheen lopen volledig.
2: Oh ja, ik snap je.
0: Dan is het echt een struggle, toch?
2: Ja.
0: Miriam die schrijft, elke zondag echt een vast momentje bij me thuis. Ik doe dan meteen het hele bed, hoeslaken, dekbed overtrek, kussen slopen. Daarna voel mijn kamer ook meteen veel schoner en frisser.
2: Eens.
0: Dat is het wel toch. Ja. Hey Marlon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, energy door je speakers. Hoe vaak verschoon jij je beddengoed? Eerlijk zijn Marlon, eerlijk.
3: In de zomer elke week en in de winter 1 keer in de 2 weken.
0: Oké.
3: En Marlon, in de zomer heb je geen dekbedhoes, heb je alleen een laken, dus het gaat veel makkelijker.
2: Klopt. Maar Marlon, ik zag staan wij het doen in de winter 1 keer en in de 2 weken. Maar wie doet dat dan? Wie is wij?
3: Mevrouw en ik, we doen het altijd samen.
2: Samen?
3: En vaak op een zondag.
2: Oké. Ja, het is wel zwaar, dus ik snap wel dat jullie het samen doen eigenlijk.
0: Maar Marlon, hoe werkt het dan? Jullie gaan echt allebei aan het bed staan en jullie gaan het samen verschonen? Of kijken naar hoe zij het doet?
3: Zij aan één kant van het bed en ik aan de andere kant van het bed.
0: Wauw.
2: Teamwork.
0: Wauw, ik wil ook zo'n relatie.
2: Same.
3: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie al samen?
3: Ik denk rond de 30 jaar.
0: Wauw. Good for you, man. Ik hou ervan. Dit zijn van die love stories, toch?
3: Ja, maar ik ken ook iemand die het zeker 1 keer in het half jaar doet.
2: Oef.
0: Wacht, wie is diegene? We hoeven geen naam, toch? Maar...
3: Ja, nee, een collega.
2: Oei.
3: Ja, die is echt smerig.
2: En is het te merken op de werkvloer dat hij zo, die een beetje niet zo fris ruikt?
3: Ja, maar je ruikt het ook aan hem.
2: Wat erg.
0: Maar Marlon, wat zeg je dan tegen zo'n collega?
3: Ik zeg, zei hij iets een paar keer douchen in de week? Ja, valt wel mee hoor. En gewoon een beetje deo en dan lukt het wel.
2: Wauw. Heftig hè? Zulke mensen bestaan echt.
3: En sterker nog, hij heeft ook een hond die bij hem in bed slaapt.
0: Nee, ik word misselijk.
2: Ja, ik ook. Och.
3: Zal ik je nog misselijker maken?
0: Vertel.
3: Vorige week heeft hij gezegd dat zijn hond per ongeluk in zijn bed geplast heeft.
2: Oh, nee.
0: Ja, ik word niet lekker. Nee, Marlon, ik word niet lekker.
2: Erg niet.
3: Ik zeg tegen hem, ja, ik vind het erg als ik vanmiddag ga snipperen, want ik word hier kotsmisselijk van.
2: Ja, wij allemaal, denk ik.
0: No. Nou, maar besef al dat je al zo eerlijk bent geweest naar je collega om te vertellen van, basically, je
3: stinkt.
0: En hij schaamt zich niet.
2: Hoe is het niet?
3: Nee, hij schaamt zich echt niet ervoor. Ik zeg, nou, blijf even uit mijn buurt, kerel.
0: En je ziet hem elke dag?
3: Ja, elke dag zie ik hem. Ja, ik moet met hem werken. Ik zeg, blijf even uit mijn buurt.
0: Ik zou bijna willen zeggen, je moet parfum, je moet deo meenemen en spuit het gewoon in zijn gezicht.
2: Heeft geen zin.
3: Ja, we zitten ook samen in 1 hok en ik heb 3 luchtverfrissers aangeschaft.
2: En nog steeds is het niet duidelijk voor hem, hij doucht gewoon niet. Dat boeit hem niet.
3: Hij begrijpt die hint nog steeds niet.
0: Maar Marlon, wat doe je voor werk?
3: Ik ben transport, ik zit met een heftruck. Ik ben heftruckchauffeur.
0: Nee, maar wacht. Zit jij met die collega in de auto, of in de heftruck?
3: Nee, in 1 hok met eten. Alleen met eten.
2: Oh, eten ook nog erbij, daar word ik nog misselijk van.
3: Ja, precies. Dan snap je maar met mijn luchtverfrissers.
0: Nee, ik ben in shock, Marlon. Ik ben in shock.
3: Ja, ik snap het.
0: Damn, thanks voor het delen, bro.
3: Is goed.
0: Hoe

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eerlijk bro, 3-4 dagen. Doe je dat echt?
0: Ja man, vooral met die warme dagen toch. Je gaat in bed liggen, je gaat zweten, je gaat stinken. 2 weken is gewoon veel te lang. Je gaat gewoon niet om de dag je billen wassen.
1: Nee, dat ben ik niet van plan, nee. Maar verschilt het nog bij jou zeg maar in de winter- en zomerperiode of is het gewoon standaard 3-4 dagen?
0: Ja, heel eerlijk, op een gegeven moment je voelt en ruikt wanneer die niet meer frisse zijn. Maar, en dat is meestal bij mij rond de 3-4 dagen. Heel douchegek, soms een keertje 5. Maar dan gaat hij er ook echt af, man.
1: En dan pak je gewoon door. Nee, maar shout-out aan jou, bro.
0: Ik doe net als die anderen zei, gewoon samen met vrouwtje, zij ene kant, ik andere zelfs. 2 minuten is gelijk klaar, snap je?
1: Ja, man. Ik vind het ook nog wel verschil, want je hebt een vrouwtje, hoor ik dus, toch?
0: Ja.
1: Kijk, als jij samen met iemand in bed ligt, met een vrouw of met een man,
2: ja.
1: dan is het sowieso viezer.
2: Klopt. Toch?
1: Stel nou, je zou alleen slapen, maakt dat nog verschil voor jou, Dogan?
0: Natuurlijk, je zweet zelf toch ook, je stinkt zelf toch ook. Of nou 1 iemand stinkt in bed of 2 iemand. Dat gaat sowieso stinken, snap je?
1: Ik hoor je, man. Thanks, man, Dogan, voor het delen.
0: Geen probleem.
1: Laat de lobby. Ik zie ook Hugo voorbij komen in de NPO Luisterrappen. Sowieso elke week 5 bedden in huis. Dus dat is een hele sport op zich. 5 bedden, Nijsa.
2: Ja, maar hij doet het niet sowieso alleen, toch? Dat kan ik me niet voorstellen. Alle 5 bedden in zijn eentje? Of wat hij hulp krijgt?
1: Ieder zijn eigen ding, toch? How do you guys have

0: Phonics. En zometeen. Zometeen. Het spannendste spel van heel Nederlandse radio. De moordende minuut. De klok staat op 1 minuut. Nice, we hebben 10 vragen. Lukt het jou om binnen de minuut 6 goede antwoorden te hebben? Dan ga je er vandoor met de winst van de dag. En Nice, jij hebt de kwalificatievraag.
1: Ik heb de kwalificatievraag. De vraag is, waar staat de afkorting KFC voor? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
0: Weet je het zelf?
1: Ik weet het 100%.
0: Ja, ga je er vaak naartoe?
1: Nee, ik ben meer een McDonald's.
0: Oké. Dus waar staat de afkorting KFC voor? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
2: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat was.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En zo meteen ook muziek van Our Star, Where Do We Go? Een dagje van Roxy Rosa. Nu is het nieuws van 8:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in België is nog niet onder controle. Door het vuur in de Belgische Ardennen is al 3000 hectare in vlammen opgegaan. Ook zijn honderden mensen geëvacueerd, zowel in België als bij de Duitse grens. Het regent nu in het gebied, maar dat zet nog niet echt zoden aan de dijk. Verslaggever Onno Beukers ziet de blusvliegtuigen af en aan vliegen.
5: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
4: Het is nog altijd niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoekt het Belgisch Openbaar Ministerie. In Zaandam is de hele achtergevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Na de ontploffing ontstond brand, die kon snel worden geblust. Niemand was in het appartement, maar omwonenden moesten wel hun huis uit. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie kwam, daar wordt onderzoek naar gedaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de overheid eist het virus al meer dan 2300 levens. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen bekend. En de Nederlandse estafettelopers hadden gisteren een topavond tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De mannen pakten op de 4x400 meter het brons. De vrouwen gingen er zelfs met het goud vandoor. Lieke Klaver was dolblij na afloop.
6: Dit is zo leuk! Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker. We wisten dat het een heel lastige battle met Britten zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
4: Ja, goed toernooi was het zeker. De Nederlandse atleten pakten in totaal 14 medailles. Het EK in Birmingham was daardoor het beste ooit voor ons land. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint met een hoop regen, maar die buien trekken weg richting het oosten. En dan komt de zon er later ook af en toe bij. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Chris. Zometeen de moordende minuut.
7: Waar staat de afkorting KFC voor?
3: Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen Our Star met Where Do We Go.

0: Nieuwe muziek voor Roxy Rosa, meer van jou.
1: De Funnest Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: Met toch echt wel het spannendste spel van de hele Nederlandse radio, hè, Naisa?
2: Ja, het moordende minuut.
0: Ja, de klok staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen voor je. En lukt het jou om binnen de tijd dus minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan heb je de moordende minuut overleefd. Lukt dat niet? Dan kan de winst gekaapt worden door je te bellen naar de studio. Welk nummer is dat, Naisa?
2: Dat nummer is 0909-3869-3869.
0: Juist, 0909-3869-3869. Daarin kan gekaapt worden, maar daar gaan we niet van uit. Want we hebben Xavier aan de lijn. Good morning.
3: Morning, morning.
0: Goedemorgen, goedemorgen. All the way from Almere. Ik voel een soort van verbroedering samen met Nyza. De Ali Gang is in de building.
2: Yes, represent.
3: Okay.
0: Gezellig. Hé, hey, maar leg eens uit, Xavier. Wat maakt Almere zo booming waardoor iedereen daar wil wonen?
3: Ja, ik denk mensen gaat het een beetje zien als de tweede Amsterdam of zo. Mm. Ik weet niet.
2: Ja, zou heel goed kunnen.
0: Heb je dat ook naar zei, ja?
2: Ja, zie ik als tweede Amsterdam. Ik vind Almere gewoon heel mooi eigenlijk. Gezellig,
3: dat
2: rustig
3: ook.
2: Op bepaalde plekken.
0: Zijn jullie allebei gewoon originally Almere of import?
3: Nee, import.
2: Ja, ik ben geboren en getogen.
0: Ja?
2: Ja,
0: oké, okay,
2: ja.
0: Oké, original gang hier. Hé, hey, Xavier, de spelregels zijn duidelijk, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Cool, man, dan gaan we hem doen. Let's go.
3: Laat het proberen.
1: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Waar staat de afkorting KFC voor?
3: Kentucky Fried Chicken.
2: Hoe heet de Ariana Grande's karakter in de Nickelodeon-serie Victorious?
3: Ken ik niet, pas.
0: En welk land staat Christus de Verlosser?
3: Wie?
0: Christus de Verlosser, in welk land staat hij?
3: Weet ik niet.
2: Wie hoorde je naast Burna Boy op de track Die Die?
3: Ik heb dat nummer laatst gehoord, maar ik weet niet op de naam komen.
0: We gaan door, we gaan door. Hoe noem je het kindje van een schaap?
3: Ik denk het niet.
2: Welke maand komt na december?
3: Januari.
0: Maak de lyrics af, mijn planning is niet te wijzigen, ik kan niet timeren en dan?
3: Weet ik niet.
0: Nee.
2: Hoeveel graden heeft een cirkel?
3: Een cirkel, 360.
0: Heel goed, lekker man. Welke kleur is er naast wit en zwart te vinden in een YouTube-logo?
3: Rood.
0: Klopt.
2: Hoeveel tellen zit er in een vierkwartsmaat?
3: 4.
0: Ja, lekker man. Ja. Welk land zat... tijd is voorbij. De tijd is voorbij. Een minuut gaat sneller, Xavier.
3: Ja, oké.
0: Crazy. Hoeveel denk je dat je er goed hebt?
3: Ik denk zo'n 4 of 5. Ik heb hem niet gehad.
0: Oké. We gaan het checken. Ik vul het in de computer. Twee, drie, vier, vijf.
2: Niet.
0: Jammer man, bro.
3: Stress,
0: jammer man, bro. Thanks in ieder geval voor het meespelen.
3: Geen probleem.
0: Later. Ja, die moordenminuut die is lastig vandaag. Je kan bellen naar de studio 0909-3869-3869. Hele goedemorgen, wie spreken we?
4: Goedemorgen, we spreken met Hugo.
0: Goedemorgen, heb je een antwoord?
4: Ik heb Shakira, ik heb Lam, wat wil je?
0: Lekker!

0: gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Je zat er lekker in, man. Hey, de vragen die Xavier niet goed had. Hoe heet Ariana's Grande character in de Nickelodeon videoserie? Wat was dat dan, Naiza?
2: Cat Valentine.
0: In welk land staat Christus de Verlosser? Dat was Brazilië. Hoe noem je het kindje van een schaap? Een lammetje. En maak de lyrics af. Mijn planning is niet te wijzigen. Ik kan niet timeren.
2: Je moet bouwen op jezelf. Mijn jongens begrijpen me van Adiaf Samski.
0: Snap je. Hey, Hugo, gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel, man.
0: Lekker, man. Die winst komt jouw kant op. Geniet van je dag, broski.
1: Yes, dankjewel.

0: Ja, nu de scholen zijn begonnen, is een hennie op een maandag niet het beste idee, denk ik, Nijsa.
1: Nee, zeker niet. Doe maar niet.
0: Doe maar niet. Hey Nijsa, je allereerste keer vuurdoop op de radio als co-host. Hoe was het dan?
1: Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik vond het wel heel erg spannend natuurlijk op het begin, maar het ging eigenlijk best wel lekker. Leuke luisteraars ook.
0: Bellers. Ja, toch? Ja. Er komen ook leuke reacties over jou binnen, dus allemaal good vibes. De hele week zit je natuurlijk hier naast me.
1: Yes.
0: Alleen ik zat zo te denken, ja, je kan niet zomaar hier komen. Zomaar hier gaan zitten, alleen maar jeppen. We moeten ook iets met een challenge doen of zo.
1: Ik hou van challenges.
0: Ja?
1: Ja, ik hou van uitdagingen.
0: Oké, alleen, ik ben al niet echt overtuigd van wat challenge dat gaat worden. Dus de Phoenix fan moet dat eigenlijk gaan bepalen.
1: Oké, kom met iets leuks, alsjeblieft.
0: Oké, kom met iets leuks in de NPO Luisterapp. Een goede challenge voor Nijsa, die we morgen kunnen gebruiken voor de...
1: Yes.
0: Wat is iets wat je totaal niet zou willen?
1: Nou, ik ga niks geks eten of zo.
0: Geen springhaan of zo?
1: Nee, nooit leven. Nee. Maar dat kunnen ze sowieso ook niet zien, dus...
0: Geloof me, phoenix.nl/live, je kan alles meevolgen.
1: Oh, never mind. Nee, maar dat doe ik sowieso niet.
0: Oké. Dus we gaan niks geks eten, maar kom met een hele goede challenge voor Nijsa. Gaan we die morgen doen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: festival. Daar wil je bij zijn. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF, tegen kanker voor het leven.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Candel door je speakers. Nu is het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen, 9 uur ochtend.
10: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De maandenlange wapenstilstand tussen Amerika en Iran loopt vandaag af. De vraag is of de twee landen toch nog last minute een deal sluiten voor een einde aan de oorlog. Maar die kans lijkt klein, denkt correspondent David Poort.
11: Er is natuurlijk nogal wat gebeurd in die afgelopen tijd met nieuwe Iraanse beschietingen op tankerschepen, weer aanvallen op die golfstaten en van de Amerikaanse kant natuurlijk weer aanvallen op die Iraanse doelen, waarbij weer tientallen Iraanse burgers zijn gedood. Dus de omstandigheden lijken in ieder geval absoluut niet rijp voor een doorbraak op dit moment.
10: Nou, er wordt nog wel onderhandeld over een verlenging van het staakt het vuren. Bijna een jaar na de moord op Lisa van 17 en de acties daarna voelen nog steeds veel vrouwen zich niet veilig, heeft een vandaag onderzocht. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends mee, zoals opmerkingen of aanrakingen. In ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro en Ja 21 komen vandaag als eerste langs. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om daarmee geld op te halen. Dit keer voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. Het AD was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en gaf het startschot.
12: 3, 2, 1.
13: En ik kwam van Maarten kijken.
10: Ja?
13: Daar gaat geld verdienen en dan gaat hij zorgen dat andere kindjes dat niet meer krijgen.
14: Ja, het is wel heel gaaf geweest. En we hebben 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
10: Dit keer geen 11-stedentocht voor Maarten van der Weijden, maar een tocht langs 22 steden. In totaal zwemt hij 270 kilometer. Ik heb het weer voor je. De dag begint in het hele land met regen, maar de buien trekken zometeen wel weer weg richting het oosten en dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt een graad of 20.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

0: het nieuws van NOS op 3. De maandenlange wapenstilstand tussen Amerika en Iran loopt vandaag af. De vraag is of de twee landen toch nog last minute een deal sluiten voor een einde aan de oorlog. Maar die kans lijkt klein, denkt correspondent David Poort.
1: Er is natuurlijk nogal wat gebeurd in die afgelopen tijd met nieuwe Iraanse beschietingen op tankerschepen, weer aanvallen op die golfstaten en van de Amerikaanse kant natuurlijk weer aanvallen op die Iraanse doelen, waarbij weer tientallen Iraanse burgers zijn gedood. Dus de omstandigheden lijken in ieder geval absoluut niet rijp voor een doorbraak op dit moment.
0: Nou, er wordt nog wel onderhandeld over een verlenging van het staakt het vuren. Bijna een jaar na de moord op Lisa van 17 en de acties daarna voelen nog steeds veel vrouwen zich niet veilig, heeft een vandaag onderzocht. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends mee, zoals opmerkingen of aanrakingen. In ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro en JA21 komen vandaag als eerste langs. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om daarmee geld op te halen. Dit keer voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. Het AD was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en gaf het startschot.
2: 3, 2, 1.
3: Ik kwam van Maarten kijken.
0: Ja?
3: Daar gaat

0: 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
1: Dit keer geen Elfstedentocht voor Maarten van der Weijden, maar een tocht langs 22 steden. In totaal zwemt hij 270 kilometer. Ik heb het weer voor je. De dag begint in het hele land met regen, maar de buien trekken zometeen wel weer weg richting het oosten. En dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt een graad of 20.
2: Broederliefde.

0: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: En als je krullen hebt of afro hair, dan kan je vast wel met dit zomerse weer en back to school voor de deur. Is het weer tijd voor braids, hè Naiza?
2: Yes, en vlechtjes zijn niet alleen een grote slee, maar ook lekker low maintenance. Maar er zit toch ook een keerzijde aan, want steeds meer aandacht uit naar de stoffen in synthetisch braiding hair en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze gezondheid.
1: Ja, hoe dit precies zit, dat vragen we aan Nike. Een hele goede morgen.
3: Hi,
1: goedemorgen. Hey, 70% van de zwarte vrouwen gebruikt minstens één keer per jaar haar extensions of een weave voor de mensen die dat niet snappen. Waarom gebruiken zoveel vrouwen toegevoegd haar in hun braids?
3: Waarom doen we kleding aan? Waarom doen we make-up op? Het heeft met verschillende dingen te maken. Ik denk beauty, vorm van expressie, maar ook cultuur, uiten van je eigen cultuur en je achtergrond. Misschien heb je kort haar en wil een keer lang haar proberen. Het kan ook te maken hebben met medische redenen. Dus ja.
1: Ik zie ook heel vaak voorbij komen, Nike. Iets van protective hairstyle. Wat is dat nou precies?
3: Protective hairstyle, ja. Omdat wij, tenminste, de meeste mensen die wigs of braiding haar gebruiken uit wat tropische gebieden komen, die reageren ook heel, het reageert heel anders op het weer. Dus in de winter is het beter om het dan te protecten, om te beschermen tegen het koude weer. Dus vandaar.
1: Oké.
2: Oké, Nike. Ja. En wat maakt braiding hair dan zo toxic? Zeg maar, over welke chemicaliën hebben we het en wat voor effect heeft dat eventueel op je gezondheid?
3: Ja, verschillende. Als ik die onderzoeken lees, kanekelen, is een soort plastic, maar ook tin, een soort metaal en lood.
2: Oké, en weet je misschien ook voor welk braiding hair merk we eventueel moeten uitkijken? Zijn er ook veiligere opties?
3: Nou, in principe is het in bijna elk merk ontdekt. En je hebt eigenlijk drie verschillende opties. Je kan voor human hair gaan, daar is het meeste ontdekt. En dat is ook meteen het duurste. En je kan voor plant-based hair gaan en voor plastic eigenlijk. En plant-based is het meest veilige.
1: Oké, misschien een domme vraag hè, Nike, maar ik zit niet helemaal in de materie. Wat is plant-based haar? Waar moet ik daar aan denken?
3: Dat is gemaakt van bananenfiber. En dat is eigenlijk ook hoe het is begonnen als je kijkt naar Afrikaanse landen. Weet je, de kennis komt ook daar vandaan. En braiding hair is echt al eeuwenlang normaal. Alleen nu, tegenwoordig, is het vooral voor heel veel.

0: geld en heel veel plastic en snel en goedkoop. En daar is het misgegaan. Maar als je terugkijkt naar de geschiedenis en ook wat er nu wordt verkocht in Afrikaanse landen, is het van bananenfeber gemaakt.
1: Oké, vandaar. Ja. Hey, en wat kunnen wij dan als collectief doen om hier meer aandacht aan te besteden of verandering voor vragen? Wat zijn jouw bedenkingen hierover?
0: Nou, sowieso wat je nu aan het doen bent, wat jullie nu aan het doen zijn, het verspreiden van dit nieuws. Van hey, weet je wel wat je draagt en dat het invloed heeft op je gezondheid, je hormonen, maar ook in sommige gevallen kankerverwekkend is. Dat is al, die awareness verspreiden is al heel belangrijk. En dat mensen ook gewoon andere keuzes kunnen maken. Ik ben zelf iemand, ik ben naar Nairobi gevlogen om de founder van Rebundle te ontmoeten. Dat ik dit heel interessant vond en ook een documentaire wilde gaan schieten. En ook haar documentaire wilde laten zien in Nederland. Dat hebben we ook gedaan in Rotterdam. En we werken veel met communities en veel mooie events. Dus ik dacht, oké, ik ben hier wel benieuwd naar. Dus ik heb haar ook gesproken en gekeken naar hoe wordt dit gemaakt en wie wordt er nou, wie heeft hier baat aan, weet je? En ja, het is een hele bijzondere industrie, maar het is gewoon goed om over jezelf te leren.
1: Ja, en ik ben blij dat we het hierover hebben, want het zijn dingen die jij en ik niet wisten, hè, Naiza? Hey, en even tot slot.
2: Yes, want ik heb dus zelf ook braids in. Maar moeten ik en andere vrouwen die dat dragen zich nu ook zorgen hierover maken, of valt het allemaal wel mee?
0: Ja, dit is een hele goede vraag. Kijk, ik heb zelf al mijn, ik ga de merken dan niet noemen, maar je kent ze wel. In de afro-shops heb ik gewoon weggegooid en besloten voor mezelf. Ik ga of plant-based doen of niks. Okay. En ja, het is ook een signaal naar jezelf toe. Wat vind je zelf belangrijk? Wat vind je zelf mooi? En hoe wil je voor jezelf zorgen? Ik ga die keuze niet voor je maken, maar je weet nu wel de informatie. En dat vind ik belangrijk.
1: Juist, zeker. Awareness. Hey, thanks Nieke. We gaan je ontwikkeling in de gaten houden. Koop je Insta, hè? Afrikiki, toch?
0: Ja, Afrikiki.
1: Super, dankjewel hè.
0: Oké, joe.

0: $5 sign featuring Post Malone en Spice.
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: En niet alleen met Chris, maar inmiddels is hij aangeschoven. Hij zit al lekker in de vibe, Quincy.
2: Sowieso. Ik mis wel even die pokoe, maar je zei het was alleen vorige week. Dus ik vergeef hem.
0: De Quincy is terug, pokoe natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar je bent wel terug.
2: Ja toch, we zijn er gewoon weer.
0: Tot teleurstelling van bepaalde mensen.
2: Ja, begin je alweer. Ik dacht de maandag lekker de week goed beginnen, maar nee, met even vuren. Oké.
0: Vorige week was best wel een bijzondere week.
2: Bijzonder, dat is zacht uitgedrukt.
0: Want we zijn een challenge aangegaan. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Ja, dus basically komt het op neer. We gaan een tattoo op jouw lijf zetten, zodat je elke dag aan mij kan denken. Alleen, er zijn nog een paar puzzelstukjes die missen.
2: Ja.
0: Dus inmiddels hebben we de tattooartiest geregeld.
2: Ja, we kregen aardig wat berichten binnen in de NPO luisteren. Van, joh, dit zijn de tattooartists. We hebben eventjes het een en ander bekeken. Wat berichten uitgestuurd. En er is er één naar voren gekomen. Ja. Dus een tattooartist heeft zich gemeld. Mm-hmm. Moet alleen even kijken of we dat deze week nog kunnen laten lukken.
0: Ja. Gaan we wel echt in de uitzending.
2: Ja, we gaan echt
0: live getatoeëerd.
2: Ik wou zeggen, er gaat live getatoeëerd worden. Ik zat nog alleen wel verder te denken. Ik dacht, ja, hoe kunnen we de Phoenix Fam hier meer bij betrekken? En jij gaat natuurlijk een design maken. En dat gaat hem uiteindelijk worden. Ja. Nu ben ik wel van mening wat ik zeg. We zijn één grote familie. Ik denk dat jij minimaal 3 designs moet maken. En dat de Phoenix Fam kan zeggen, hey, dit is de mooiste en die gaan we doen. Want dan zijn ze ook part of the process, snap je?
0: Je gaat me echt laten werken, ja?
2: Ja, bro, luister. Ik zit lifelong met een tattoo, dus jij mag wel iets meer zweet hierin gaan stoppen. Dus ik vind dit een hele mooie deal.
0: Oké. Dus ik moet dus 3 schetsen gaan maken.
2: Ja, nou, je schetst sowieso niet 3 stuks. Dat is jouw tweede naam.
0: Dat zou veranderen natuurlijk. Die gaan we even online knallen en dan mag de Phoenix Fam bepalen welke schets echt een tattoo gaat worden.
2: Juist, ja.
0: Maar ik heb wel een beetje input nodig.

0: Een bijzondere week.
1: Bijzonder, dat is zacht uitgedrukt.
0: Want we zijn een challenge aangegaan. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Ja, dus basically komt het op neer. We gaan een tattoo op jouw lijf zetten. Zodat je elke dag aan mij kan denken. Alleen, er zijn nog een paar puzzelstukjes die missen.
1: Ja.
0: Dus inmiddels hebben we de tattooartiest geregeld.
1: Ja, we kregen aardig wat berichten binnen in de NPO luisteren. Van, joh, dit zijn de tattoo artists. We hebben eventjes het een en ander bekeken. Wat berichten uitgestuurd. En er is één naar voren gekomen. Ja. Dus een tattoo artist heeft zich gemeld. Mm-hmm. Moet alleen even kijken of we dat deze week nog kunnen laten lukken.
0: Ja, ja. Gaan we wel echt in de uitzending.
1: Ja, we gaan echt
0: live getatoeëerd.
1: Ik wou zeggen, er gaat live getatoeëerd worden. Ik zat nog alleen wel verder te denken. Ik dacht, ja, hoe kunnen we de Phonics Fam hier meer bij betrekken? En jij gaat natuurlijk een design maken. En ja, dat gaat hem uiteindelijk worden. Ja. Nu ben ik wel van mening wat ik zeg. We zijn één grote familie. Ik denk dat jij minimaal 3 designs moet maken. En dat de Phonics Fam kan zeggen, hey, dit is de mooiste en die gaan we doen. Want dan zijn ze ook part of the process, snap je?
0: Je gaat me echt laten werken, ja?
1: Ja, bro, luister. Ik zit lifelong met een tattoo, dus jij mag wel iets meer zweet hierin gaan stoppen. Dus ik vind dit een hele mooie deal.
0: Oké. Dus ik moet dus 3 schetsen gaan maken.
1: Ja, nou, je schetst sowieso niet 3 stuks. Is jouw tweede naam.
0: Dat zou veranderen natuurlijk. Die gaan we even online knallen en dan mag de Phonics Fam bepalen welke schets echt een tattoo gaat worden.
1: Juist, ja. Ja,
0: maar ik heb wel een beetje input nodig. Oké, Chris en Fruitig, die zin, dat mag niet van jou.
1: Ja.
0: Maar we gaan wel iets met fruit doen.
1: Ja, of middelmatig. Dat mag ook.
0: Oh ja, aangezien je de meest middelmatige presentator van Nederland bent. Oh ja, en nu snap ik hem.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik wou net zeggen, het moet wel iets met fruit te maken hebben. Dus fruitig, iets in die richting. Dan kan ik wel denken, ja, was Chris een fruitig? Weet je, kunnen we een beetje babbelen. Kijk, Chris komt niet op mijn lichaam. Ga ik even nu alvast plain zeggen.
0: Wat heel jammer is.
1: Maar
0: trouwens,
1: gewoon fruitig iets. Mangootje, ananas. Weet je, het mag van mij allemaal. Maar dat denkt aan die fruitig. Dus meerdere designs. Phonics Fam kan bepalen welke het moet gaan worden.
0: Oké, dus de NPO luisterapp, die is sowieso geopend. Als je een suggestie hebt van, hey Chris, je zou in een schets ook een mango kunnen verwerken of een goede perzik, weet je wel.
1: Hey, een perzik ben ik altijd voor down.
0: Ja, dat weet ik inmiddels van jou, ja. Dus laat het weten, de NPO luisterapp. Als je een goede suggestie hebt, dan ga ik aan de gang om er een mooie mooi ontwerp van te maken. En in de tussentijd, ja, we moeten er toch heel even doorheen. 3 uurtjes maar hoor. En daarna kunnen we weer genieten. Zometeen rewind.
1: Ja, stel je voor dat het uitgemaakt zou worden met jou. Wat zou je echt een klote reden vinden dat het uitgemaakt zou worden?
0: Dat iemand het met mij uitmaakt?
1: Ja.
0: Ja, dat zijn vreemd gegaan.
1: Oké. Ja, Asher, die had ook wel een bepaalde reden waarom hij het uitmaakte met zijn date. Want die reden is, dat hoor je zometeen tijdens rewind.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: theorietoppers.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Voel mij zo free. Wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Festival. Daar wil je bij zijn.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
3: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een

0: bent aan het daten, alles gaat helemaal leuk. Alleen daarna zegt diegene dat hij of zij het toch niet in je ziet zitten. En wat zou voor jou nou een, ja, eigenlijk niet een erge, de ergste reden zijn waarom diegene het niet in jou ziet zitten? Ik zou zeggen, laat het doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Hebben we het er zo meteen samen over. In de tussentijd, eerst het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De spannendste weken van Jette als premier so far beginnen vandaag. Hij moet op zoek naar steun van oppositiepartijen voor de Prinsjesdagplannen van het kabinet. D66, CDA en VVD hebben geen meerderheid in de Kamer en dus moet er een bondgenoot worden gevonden om de financiële plannen goed te keuren. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt dat die zoektocht vandaag begint bij JA21 en PRO.
2: Die eisen van die twee partijen staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar, want JA21 wil dat er lastenverlichting komt en is tegen het extra belasten van vermogenden, wil strenger asielbeleid. Nou, PRO wil eigenlijk precies de andere kant op. Bezuinigingen op sociale zekerheid die moeten van tafel. En vermogenden moeten meer belast gaan worden.
1: Ja, bij welke partij het kabinet uitkomt, dat moet in ieder geval voor Prinsjesdag duidelijk zijn. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar veel harder dan andere jaren, schrijft het FD. En dat terwijl kolen de meest vervuilende manier zijn om stroom op te wekken. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor gas duurder is. Ook nam de vraag naar stroom vanuit het buitenland toe. Niet alleen de fans maken zich klaar voor de laatste Grand Prix in Nederland, ook de NS bereidt zich voor op de Formule 1 in Zandvoort komend weekend. Er rijden rond de Grand Prix 12 treinen per uur in plaats van 4. Er worden namelijk 110.000 mensen op de tribunes verwacht en ook nog duizenden mensen die zonder kaartje toch naar het circuit willen komen. En de eerste leerlingen gaan weer naar school vandaag. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland zit de zomervakantie er alweer op. Deze juf kon vanmorgen niet wachten om haar leerlingen eindelijk weer te zien.
3: Hé, hey, zo meteen beginnen?
4: Ja, heerlijk. Ik heb er weer zin in.
3: Welke klas heeft u?
4: Ik heb groep 1, 2b.
3: En wat voor groep is dat? Ja, dat is echt de broekies dan, hè?
4: Ja, dat zijn de broekies inderdaad. En de ene helft ken ik natuurlijk al vanuit groep 1, want die gaan dan mee naar groep 2. En de andere helft is nog nieuw voor mij, dus ik ben heel benieuwd.
1: Nou, de kids in het zuiden zitten volgende week weer achter hun tafeltjes. Het midden van het land heeft nog 2 weken vrij. Ben jaloers, lekker zeg. Ik heb het weer nog, op steeds meer plekken wordt het droog en zien we de zon ook steeds vaker. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Bare Minimum is onderweg, maar eerst La Vida Loca, Jonah Fraser. Yes.

0: Veronica.
1: Bare Minimum, Fresh en KM. En je zou maar geskipt worden voor een relatie vanwege deze reden. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, ik heb het een keertje meegemaakt hoor. Dat ik geskipt werd vanwege een reden. Dat ik dacht, hoe kan dat nou? En als ik het nu weer hardop ga uitspreken, dan ben ik nog steeds flabbergasted. Die chick die zei gewoon tegen mij, weet je, alles ging hartstikke goed, leuk en aardig. En toen zei ze tegen me, Quincy, ja sorry, dit gaat hem gewoon niet worden. Je bent voor mij gewoon te lief. Ik heb iemand nodig die wat arroganter is.
2: Wait a minute.
1: Ja, ik bedenk het echt niet. Ook zo'n klote reden trouwens voor de short kings onder ons. Dat je dan te horen krijgt dat het aan je lengte ligt. Kan je natuurlijk ook helemaal niets aan doen. Staat niet op je bingo kaart. Alleen Usher, die gaf ook een reden die je denk ik liever niet wil horen. Want hier kan je namelijk ook echt geen knikker aan doen. Maar hij zei gewoon, ja, je lijkt te veel op mijn ex die me slecht heeft behandeld. Dus het gaat hem eigenlijk niet worden. Ja, lijk je dus op die ex. Daar kan je toch echt helemaal niks aan doen. Maar ja, het gaat dus wel over die tune. You remind me of a girl that I once knew. Usher, je hoort hem tijdens Rewind hier op Phonics. Ja.

Je gaat een parfum met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zanzibar met zusjes, leef met andere soorten druk.

0: Robi K.A. Jade Lauren met Hope.
1: Morning.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik samen spelen elke ochtend. De Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Kan je dit laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Heb sowieso hartstikke gezellig en leuk als je gewoon even je muzikale kennis komt testen. Maar er kan ook nog een mooie prijs aan vastzitten. Wat ben je de nummer 1 met de juiste antwoorden? Dan ga je ook nog eens naar huis met een Funnies Goodie pakket. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spits je oren. Zeg even tegen je collega van, hey, stil even dan. Je moet luisteren naar die mashup, ja? Dat knalt nu door je speakers.

0: mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup? Jouw moment om te shinen en de antwoorden door te laten komen in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je dus naar huis met een Funnies Goodie pakket. Meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. En in de tussentijd dat jij de antwoorden laat binnenkomen. Heerlijke muziek wil je speakers. Zometeen Arif, Eentje en Karel met Zomerbloesje. Alleen voordat we daar zijn, de Black Eyed Peas tijdens Rewind of Funnies.

geweest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stars en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik zoek, ik heb er veel, geen voeden. Wat je

Dior Jemani, Last van je. In the morning mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Liet hem zojuist aan je horen. Zijn aardig wat reacties binnengekregen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zegt, Quincy, ik ben pas net op kantoor. Ik heb hem nog niet gehoord. Kan je hem nog een keertje draaien?

Janice die zegt, je bent op zoek naar In My Bed and Long Way to Go. Femke die zegt, je bent op zoek naar Bestie en Long Way to Go. En Jackson zegt, In My Bed and Me and You. Dus we hebben wel wat verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is, wie heeft de juiste toegestuurd?

Jessie. Dus dat betekent dat Shanice de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden trouwens binnengekomen. Maar ja, er kan er maar één de snelste zijn. Ja, zo simpel is het. Maar die gebeurt. Morgen ben ik gewoon bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kan je ook gewoon in de prijzen gaan vallen tijdens de Morning Mashup. En voor nu gaan we naar het

Jess hier. Op basis van The Morning Mashup. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik doe even heel snel een dikke shout-out naar mijn broski Buddy King. Hij is gejaren vandaag, dus gefeliciteerd, broski. Speciaal voor jou, Russian Pongo, hier op Phonics.

hoop dat al deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk deze maandagochtend aan het opstarten bent. En zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan. Grote Afrikaanse artiest ook. En er is een Nederlandse zangeres. Zij gaat gewoon met hem on tour als achtergrondzangeres. En wat ook heel mooi is, ze was laatst bij mij in de podcast Taxi Takkies. Daarin vertelde ze over dat hele proces. Alleen om wie het gaat, dat ga je zometeen horen. Eerst Italië, Ronnie Flex.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Dirty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi.

0: verder en samen kijken we op B&B Vol Liefde. En ik was die programma's een beetje aan het analyseren en toen hitte het mij echt. In dat soort programma's laten we echt een andere kant van onszelf zien. Sterker nog, we liegen eigenlijk tegen onszelf. Alleen, waarom ik dat denk, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens de VRT leidt het vuur richting het noordoosten nog regelmatig op. De brand woedt sinds vrijdag. Het is er inmiddels wel flink gaan regenen, zegt verslaggever Simone Langjan in België.
2: Ja, zeer welkom. Maar ja, tegelijkertijd spraken we gisteren ook brandweer. Die zeiden, ja, je moet ook voorstellen dat een flinke bui wel iets doet. Maar het vuur is zo heet, zeker op die vuurlijn, dat ook hoeveel je water je er eigenlijk ook opgooit, op dit moment het vuur eigenlijk nog te heet is om

0: daar echt grip op te krijgen. Maar het werkt bijvoorbeeld wel voor kleine oplaaiende brandjes aan de oppervlak. Daar is deze regen wel heel erg welkom voor.
1: Naast de regen is ook de wind vandaag minder hard. Dat maakt het werk voor alle hulpdiensten iets makkelijker. In Ierland zijn 5 jongeren omgekomen bij een heftig ongeluk. De jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en klapten op de snelweg al spookrijdend op een andere auto. In die andere auto zaten 3 vrouwen en een jongen van 7. 2 van die vrouwen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De jongens hebben de auto waarmee ze de snelweg op gingen waarschijnlijk gestolen. De politiecommissaris noemt het ongeluk afschuwelijk. Hij waarschuwt dat sommige bestuurders bewust tegen het verkeer inrijden om likes op social media te krijgen. Bijna een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa en de acties daarna voelen nog steeds veel vrouwen zich niet veilig, heeft een vandaag onderzocht. 8 op de 10 jonge vrouwen maakte het afgelopen jaar iets intimiderends mee, zoals opmerkingen of aanrakingen. In ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Ja, en niet alleen Wijnand en Jamie zijn sinds vanmorgen weer terug. Ook de schoolvakantie voor iedereen in regio Noord zit er weer op. Maar ja, het vakantiegevoel verdwijnt zo snel dat je volgende week alweer vergeten bent dat je met vakantie was. Deze expert heeft een paar tips waarmee je dat heerlijke vakantiegevoel toch wat langer vast kan houden.
2: Ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
1: Nog een tip tegen de aftervakantiedip: ga tijdens de lunchpauze niet in de kantine zitten, maar lekker wandelen. Ik heb het weer nog. Op steeds meer plekken wordt het langzaamaan droog en dan zien we de zon vanmiddag ook nog steeds vaker. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Quincy. Zometeen de WK-song van

0: Smaak naar water, de dikste van de week. En tijdens dating tv-programma's liegen de mensen al tegen zichzelf eigenlijk.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, dan denk je misschien, Quincy, wat zeg jij nou? Nou, just hear me out. Want zeker bij die datingprogramma's liegen we onszelf eigenlijk finaal voor. Ik ga het je uitleggen. Kijk, in het normale leven, als je iemand leuk vindt en weet je, je hebt al 2-3 dates misschien gehad, dan wil je eigenlijk dat je op dat moment exclusief met elkaar aan het daten bent, toch? En dat is eigenlijk een heel goed basisprincipe. En daar moet je ook eigenlijk aan vasthouden. Goede normen en waarden wat dat betreft. Alleen wat ik dan vervolgens niet zo goed kan volgen, is dat je dan bijvoorbeeld opgeeft voor zo'n programma als The Bachelor. Want dan begin je dus in een huis, in dit geval met iets van 20 vrouwen in zijn totaliteit of zo. En daarvan weet je dus van tevoren dat je met die 19 anderen moet gaan concurreren. En sterker nog, nu komt de klap op de vuurpijl. Je vindt dan opeens die chase en die hunt, die vind je dan juist heel erg leuk. He, dat jij dan de winnaar bent van al die anderen. Maar ja, als je in het dagelijkse leven zou zeggen, ja, ik ben nog met 5 anderen aan het daten. Ja, dan heb je de poppen aan het dansen. En dan vraag ik me af, make it make sense. Make it make sense. Als ik nu in het dagelijks leven zou zeggen, ja, ik ben met 5 anderen aan het daten, word ik direct geskipt. Maar als ik de bachelor ben, dan mag ik me dus wel veroorloven met 19 andere vrouwen te daten. Crazy, crazy. Iemand die een klein beetje in dit vaarwater trouwens zit, dat is Ty Dolla Sign. Alleen bij hem gaat het er gelukkig voor hem maar om 2. Dit is Paranoid, tijdens Rewind.

Het is 11:30, tijd voor een bakkie bizar. Zo'n bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik ook elke dag doe. Alleen de vraag aan jou is wel, hoe loopt dit bakkie bizar af? Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Dus pak hem er alvast bij, kan je zometeen lekker snel mee reageren. En vergeet in die tussentijd niet nog even een happie of een drankje te pakken. Voor mij is het altijd de roze koek en een fantaatje erbij. Heerlijk, heerlijk. Maar goed, voor het bakje van vandaag vliegen jij en ik richting Berlijn als daar een evenement bezig is. Waar je niet het meest fraaie te zien krijgt. Nee. De stad is echt helemaal overgenomen, dus ontwijken, dat lukt ook niet echt. Alleen aan jou wel de vraag, wat voor evenement was er nou gaande in Berlijn wat je eigenlijk liever niet wil zien? Antwoord A, een grote bijeenkomst van professionele clowns. Antwoord B, 700 mensen die naakt aan het fietsen waren. Of antwoord C, een festival voor extreem lelijke honden. Ja, ja. Het zijn alle drie niet heel erg nice, toch? Antwoord A, een grote bijeenkomst van professionele clowns. Nou, de hele stad overgenomen worden door clowns, word je ook niet blij van. Antwoord B, 700 mensen die naakt aan het fietsen zijn. Nou, dat zie je allemaal, ik ga het niet eens hard op uitspreken, maar je weet wat je ziet. Antwoord C, een festival voor extreem lelijke honden. Ja, dat is ook niet iets wat je dan zou willen zien, toch? Dan kijk je uit je raam, zie je alleen maar lelijke daggoes. Maar goed, welke antwoord denk jij dat juist is? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren? Gaan we het er zo meteen samen over hebben. In de tussentijd dat je het laat weten, hoor je Tyler met Water.

Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een bizar evenement dat in Berlijn heeft plaatsgevonden. En als je uiteindelijk weet wat voor evenement het is, ja, je ziet dat liever niet. Alleen aan jou de vraag, ja, wat voor evenement is dit dan? Antwoord A, het was een grote bijeenkomst van professionele clowns. Antwoord B, 700 mensen die naakt aan het fietsen waren. Of antwoord C, een festival voor extreem lelijke honden. En er zijn twee antwoorden die echt heel veel in de NPO-luisteraar terecht zijn gekomen. Dat is onder andere antwoord B, ja, die hebben we binnengekregen. Onder andere van Monique en onder andere Rachel, of Rachel. Die zegt, ja, ik denk dat het antwoord C is, een festival voor extreem lelijke honden. Een bijeenkomst voor professionele clowns, die is dus wel uitgesloten. Dus of niemand heeft het goed, of er zit dus wel een winnaar tussen, of meerdere winnaars. Welk antwoord is toch juist? Wat is er toch aan de hand geweest in Berlijn? Wat je eigenlijk toch liever niet zou willen zien? Nou, zal ik jou vertellen. Dat zijn namelijk 700 mensen die naakt aan het fietsen waren. Ja, ik moet zeggen, de reden is wel heel erg mooi. Het ging namelijk om de World Naked Bike Ride. En zij voeren dus geen protest, maar ze promoten juist tolerantie, zelfacceptatie, nou, je lichamelijke vrijheid. Dus dat is wel iets moois. En dan zou je misschien kunnen zeggen, ja Quinn, wat is nou het probleem? 700 naakte mensen, dat is toch juist heel mooi om te zien. Met alle respect, ik heb even wat video's gezien. Ik zie mensen van 70 met hun blote snikkel en blote flamoes. Toegeven hoef ik niet te zien. Echt niet. Als er dan ook nog 700 zijn, zijn het er echt heel veel. Dus ik zou liever passen, maar als het jouw ding is, zou ik zeggen, kijk even waar het volgende evenement is. Yo.

0: daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.

0: Summer Festival, daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20.

0: de middag samen opstarten. Alleen eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens de VRT laait het vuur richting het noordoosten nog regelmatig op. En de regen van vanmorgen was ook niet genoeg om alle brandhaarden te doven. Duitsland en Nederland hebben inmiddels Chinooks gestuurd. Blussen is zwaar werk, zegt de helikoptercommandant.
2: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met de hand als spandienst, met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
1: Koning Filip heeft zijn vakantie inmiddels onderbroken en bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hogeveen is een gebied zo groot als Haarlem inmiddels al verwoest. Er is bij iemand in Nederland het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2020. Het gaat om iemand die bloed kwam doneren, waar het virus vervolgens in is gevonden. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. De meeste mensen die het virus hebben worden er niet ziek van. Er hingen al camera's, maar nu staan er ook echt agenten bij de Merwedebrug om te controleren of er geen vrachtwagens overheen gaan. De brug is te zwak en daarom mogen ze er niet meer overheen. Doen ze het toch, dan krijgen ze een boete. Omdat er nu ook agenten staan, krijgen chauffeurs meteen een bon mee op zak of moeten ze ook zelfs direct de pinpas trekken. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen, dit keer voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. De AD was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en gaf het startschot.
3: 3, 2, 1...

0: ik kwam van Maarten kijken.
1: Ja?
0: Daar gaat geld verdienen en dan gaat hij zorgen dat andere kindjes dat niet meer krijgen.
2: Ja, het is wel heel gaaf geweest. En we hebben 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
3: Dit keer geen Elfstedentocht voor Maarten van der Weijden, maar een tocht langs 22 steden. In totaal zwemt hij 270 kilometer. Als je hem wil aanmoedigen, ren dan even naar Haren, want daar zwemt hij zo voorbij. Het weer op steeds meer plekken wordt droog en zien we ook de zon steeds vaker. Het is 19 tot 22 graden. Morgenochtend ook weer wat regen, maar in de middag droog. En dan ook opnieuw een graad of 22.
4: Quincy. Aura Check is onderweg, maar is Rock With Me van Jemani.

Bad Bunny, Yonaguni tijdens Rewind op Phonics. Missy Elliott was natuurlijk een beest in the game. En de instrumental die je nu hoort, ja, dat zou maar kunnen zijn dat deze tune er helemaal niet was. Ik zat samen met Timbaland in de studio en ze kwamen er maar niet uit. Wat moet het nou worden? Totdat Timbaland, zoals hij dat altijd kan doen, hele simpele dingen deed. En ja hoor, het vloog aan.

0: filet met Brianna tijdens Rewind of Phonics. Nog een kwartiertje te gaan, is het 12:15 en dus tijd voor 12:15. Heb je hete tunes liggen die zometeen gedraaid moeten worden? Drop het in de NPO Luisterapp.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ben en Chip Charles met Pia. Kwart voor Quincy. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En dat kan je misschien wel goed gebruiken als dit weer je eerste werkdag of schooldag natuurlijk is. Dus als ik dat zo tegen je zeg, waar denk jij dan nu aan? Is er zo'n bepaalde tune waarvan je zegt, Quincy, als jij die nu draait, dan ga ik extreem lekker. Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Die staat natuurlijk sowieso altijd voor je op, maar in dit specifieke geval wil ik dus die ene tune van je horen. En wie weet hoor je hem zo meteen voorbij komen tijdens 12:15.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart. Anani!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. Ze reden tegen het verkeer in en botsten frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die tweede auto raakten ernstig gewond. Volgens correspondent Niels Postumus reden die jongens mogelijk in een gestolen auto en keerden ze ergens op de snelweg om.
1: Waarschijnlijk in de hoop om op die manier de politie af te schudden, want die zetten normaal geen achtervolging in op spookrijders. Al wordt in Ierse media ook wel gesuggereerd dat de tieners hun spookrit wellicht filmden in de hoop dat ze daarmee likes op sociale media zouden krijgen. Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in Ierland, vooral door jeugdbendes als zij op de vlucht zijn voor de politie.
0: De jongens hadden mogelijk die nacht ingebroken in de buurt. In Zaandam zijn 2 jongeren opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de explosie in een appartement daar vannacht. Daarbij werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand aanwezig in die woning. Het aantal doden door een zware aardbeving in Indonesië is inmiddels opgelopen tot 68. De beving was zaterdag op het eiland Flores. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en ook zijn bruggen en wegen beschadigd. En een deel van het land zit inmiddels alweer halverwege de eerste werk- of schooldag na de vakantie. In de regio Noord zit die mooie zomer er weer op en gingen de kinderen vanochtend naar school. Spannend altijd natuurlijk, maar in Hengelo was het nog eventjes extra spannend, want daar kwam de staatssecretaris langs. De leerlingen krijgen nu les volgens nieuwe zogenaamde kerndoelen die bepalen wat ze echt moeten leren. En vooral taal is belangrijk.
2: We hopen dat de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen beter wordt en ook de vaardigheden op de andere basisvaardigheden. Maar met name taal is zo'n belangrijk fundament om je kennis te kunnen vergaren, om plezier te hebben, om de wereld te ontdekken eigenlijk via een boek bijvoorbeeld. En dus we hopen echt dat kinderen meer leesplezier krijgen, maar vooral ook veel taalvaardiger worden. Want dat is echt nodig voor de toekomst, ook van Nederland.
0: De school in Hengelo pakt dat al gelijk aan. Ze hebben nieuwe boeken voor de BIEB aangeschaft en er zijn ook nieuwe plekken waar kinderen kunnen lezen. Het weer op steeds meer plekken wordt droog en we zien ook de zon steeds vaker bij 19 tot 22 graden. Morgenochtend ook eerst wat regen, maar in de middag is het dan weer droog en dan wordt het opnieuw een graad of 22.
3: Yusuf. Update. Goedemiddag, laat me weer voorzien van die X-Chart Update. De 40 dikste hits die elke vrijdag worden behandeld door El Quina. Ik neem je daarom mee met de top 3. Van deze lijst op nummer 3 is een plekje gestegen van 4 naar 3. En als ik zeg Michael Jackson, Pile, dan weet je het al, hè? Movejo, Pile.

Gezellig met je oompie Joes. En ik was het misschien net vergeten te vertellen, maar die tune van KM blijft rustig 10 plekken omhoog gaan in die X-chart. Is toch bizar en is daarmee dus, dat was ik vergeten te zeggen, op nummer 1 binnengekomen. Wauw, crazy man. Blijf rustig man, blijf rustig. Want de tunes die ik voor je klaar heb staan, hey, daarvan ga je denk ik niet rustig blijven. Broederliefde, die hoor je straks voorbij komen met Maak Me Niet Heet. En ook vandaag zijn ze er weer, Chris en Fruitig, staan ze er voor je klaar. En ze zijn ook niet voor niks de dikste van deze week. Ik heb het natuurlijk over Ronnie Flex en Leeuw Kleine.

ook blind op zoek, hoor. Want ik voel me gewoon een boomer af en toe. Want ik zat dus laatst in de waggie met een mattie van me. En er kwam een tune voorbij. En de titel van die tune is Coca Buddy. Hè? Tune van Frenna, Odile en Wizkid. En ja, wij gewoon aan het viben in de waggie op die tune. Coca Buddy, dit en dat. En op een gegeven moment zei die mattie van mij... Weet jij wel wat Coca Buddy betekent? En het was een mattie, maar ja, hij is iets jonger dan ik. Hij is zeg maar 25, ik ben 30. En hij zegt van... ik zeg tegen hem van ja, Coca Buddy. Waarschijnlijk iets van Coco Buddy. Iets van een lotion of zoiets. Wat je op je body smeert. Ik dacht echt... Ik ben slim of zoiets. Of ik dacht... Ik weet niet waarom ik dat dacht. En dus hij begon keihard te lachen. En hij gaf aan van... Nee man, Coca Buddy. Daarmee bedoelen ze dus... De vorm van een Coca-Cola fles. En dan, dat is dan de vorm van een vrouw. Ja, ik begin oud te worden. Ik heb grijze haren en ik dacht serieus dat Coca Body stond voor ja, een soort van kokos body milk-achtig iets wat je op je body kan smeren. Wat ook niet verkeerd is, toch? Maar goed, ik ben niet meer gemaakt voor dit soort dingen, zoals je kan horen. We gaan hem gewoon draaien. Het is gewoon tijd om die tune te draaien. Frenna, Odile en Wizkid, het spijt me. Excuses bij deze aangeboden. Ik weet nu wat Coca Body betekent.

is het tijd voor de line check. Dan heb ik weer een lijn gepakt uit een bepaalde tune met ook een vraag erbij. Ja, een vraag die ik me afvraag eigenlijk aan jou. En het is toch wel een diepe vraag. Een hele diepe vraag. Ja, zometeen.

0: met Spider. Mic check, 1, 2. Is this thing on? Line check. Okay. Tijd voor de line check, waarin ik dus een lijn pak van een bepaalde tune wat me toch wel eventjes aan het denken heeft laten zetten. Ja, zeker dit afgelopen weekend. En ik wil jou ook even aan het denken zetten. Ik zou zeggen, let op deze lijn. Het is afkomstig van de tune Meshakil van Boef, Lijpen en Gleed. En je kent Lijpen. Lijpen heeft superveel lijns. Superveel lijns waarover je gaat moeten nadenken. Superveel levenslessen. Maar mij gaat het vooral om de laatste bar die je hoort in het fragment. Komt-ie.
1: In plaats van de kapstok op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn een beetje weg. Ben niet ready als morgen mijn dag komt.
0: Ja, ik ben niet ready als morgen mijn dag komt. Ja, dat is een hele diepe. En ik ging er ook over nadenken. Stel je voor, morgen komt mijn dag. Ben ik dan ready? Ik ben niet ready. Ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Ik ben niet ready. Er zijn nog zoveel dingen die ik in life wil zien, wil meemaken, wil behalen. Ik wil nog zoveel dingen met mijn fam kunnen doen. Dus ik zou niet ready zijn. Maar misschien ligt het bij jou anders. Misschien zeg je wel van, Joes, weet je, ik heb zo goed geleefd. Als morgen mijn dag zou komen, ben ik gewoon ready. Ja, is een diepe, ik weet het. Maar je mag gewoon open met me zijn, hoor. In die NPO-luisterapp kan je me een berichtje sturen, een spraakmemo doorsturen. Stel je voor, morgen komt je dag. Zou je ready zijn? Deel het in de NPO-luisterapp. Je mag heel eerlijk met me zijn. Je mag me ook uitschelden en zeggen van, Joes, wat zeg jij nou allemaal? Tuurlijk ben ik niet ready. Het mag. Drop het. Vooral daar in die NPO-luisterapp.

0: at 30 degrees.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. We zijn bezig met de lijncheck en vandaag is toch wel een lijncheck waar je eventjes over gaat moeten nadenken. En dan gaat het vooral om de laatste lijn die je hoorde van Lijpen.
3: In plaats van de kapstok op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik las soms de pijn beetje weg. Ben niet ready als morgen mijn dag komt.
0: Ben niet ready als morgen mijn dag komt. En dat heeft me toch wel afgelopen weekend een beetje aan het denken gezet. Van stel je voor, morgen is mijn dag. Ben ik tevreden over wat ik heb gedaan of ben ik dat nog niet? En ben ik er klaar voor? Nou, diezelfde vraag stelde ik ook aan jou. Ramon Derby, die is zeker van zijn zaak. Die zegt, ik ben ready voor wat? Laat het komen. Ramon, ik weet niet man of je dat zo... ik weet niet man of je ready bent voor de dood, man. Ik weet niet of überhaupt iemand daar ready voor is. Zetje, die zegt het volgende.
4: Of je nou ready bent of niet ready bent voor de dood, als jouw dag staat geschreven door degene die je heeft gecreëerd, welke plannen je ook bent, is allemaal bedrog. Ik zeg altijd een zin van mij. Het leven is een leugen, maar de dood is zeker. Waarom het leven het leugen is, is want je gaat op een dag het vertrekken. Maar waarom is de dood de waarheid? Omdat je daar voor eeuwig gaat blijven.
0: Kijk eens, het zijn allemaal levenslessen, hè? Je bent gewoon een soort van lijpen eigenlijk, Zetje, man. Je komt met mooie zinnen, man. Kijk, wat zie ik nog? Ergun zegt, niemand is ready. We zijn allemaal te veel bezig met het doen. Ja, inclusief ik. Ja, valt ook wat voor te zeggen. En laatste is van Mahmoud en die zegt dit.
5: Nou, Joes, als ik eerlijk met je mag zijn, man. Ik denk niet dat hij duidt op of je ready bent of niet. Met dat je dingen nog wil doen of dat je nog dingen wil zien van de wereld. Ik denk dat het voornamelijk met geloof te maken heeft. Van, ben je ready? Heb je gedaan wat je moet doen? En durf je daar te staan tegenover... De laatste rechter die je mee gaat maken, om het zo maar te noemen. Snap je? Ik denk dat hij vooral daar een beetje op duidt, man.
0: Ja, man. En daar duid ik ook op. Dat is ook wat ik bedoel natuurlijk, uiteraard. Maar ja, ik denk niet dat we ready daarvoor kunnen zijn nu op dit moment. Mahmoud, dankjewel voor je berichtje. En het leven is mooi, maar het leven heeft ook Meshakil. Je weet toch, net zoals de volgende tune van Kleeds. Lijpen en Boef. Je hoort hem nu.

Al lang toch, dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn beetje weg. Ben niet

Glade, Lijpen en Boef met Shaquille. Ja, zometeen. Is het ook straks? Ja, straks. Ja, ja, het is straks. Zometeen. Oh, de beatblender die gaat eraan komen, man. Ik gooi alles door elkaar heen. Als je begrijpt, begrijp je het. Beatblender, straks maak je kans op prijzen. Zometeen ook nog muziek van G-Eazy, A$AP, Rocky, Cardi B, No Limit. Maar eerst, tijd voor Jonah Fraser. Dit is Jaren Waka, hier bij Chris.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer in België hoopt de natuurbrand daar snel onder controle te hebben. Ze denken dat dat vandaag, morgen of in ieder geval overmorgen gaat lukken. In ieder geval woensdag, zeggen ze. Het vuur brandt nog steeds en breidt zich uit richting het noordoosten, richting Duitsland. Gelukkig is het weer vandaag iets beter dan gisteren, zegt deze Nederlandse brandweerman die daar helpt.
1: Ja, dat is heel positief, hè? De afgelopen uur heeft het flink geregend. En dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dat zorgt ervoor dat die brand zich minder makkelijk kan uitbreiden. Dus dat is inderdaad heel positief.
0: In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels een gebied verwoest zo groot als Haarlem. In Heilo is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden in een woning. Een 20-jarige man die de politie had gebeld is opgepakt. Volgens de politie is die vrouw door geweld omgekomen en heeft die man er mogelijk iets mee te maken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben de Nederlandse atleten gefeliciteerd met hun medailles op het EK Atletiek. Er werden 14 medailles binnengesleept in totaal, waarvan 5 keer goud. En daarmee zijn het de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. En in Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Apkoude. Het is deze week een jaar geleden dat ze werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Lucy en Leila, twee leeftijdsgenoten, wilden daarbij stilstaan.
2: Waren wij allebei wel heel geschrokken, maar wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
0: Op de muur schilderen ze een fietsende vrouw en een maan. De schildering is te zien op de Admiraal de Ruiterweg in Bos en Lommer. Een van de makers is daar vlakbij opgegroeid. Het weer op steeds meer plekken droger met wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgenochtend ook eerst weer wat regen, maar in de middag is het dan weer droog. En opnieuw een graad of 22.
3: Chris door je speakers met zometeen muziek van Russian Rauw Alejandro Wizkid. Is het eerst tijd voor Jade Lauren? Dit is BGS.

0: Vijf hits, één artiest. Ik ben op zoek naar een bepaalde artiest. Daar waar ik vroeger heel vaak naar heb geluisterd. Ik ga je zo meteen dus het fragmentje laten horen. Vijf van zijn hits verwerkt in één fragment. Aan jou de taak om te raden om welke artiest het gaat. Weet je het antwoord? Pak dan die NPO Luisterapp erbij. Stuur mij meteen een berichtje. Want degene die het allersnelst is met het goede antwoord, die krijgt van mij een Phonix Goodie pakket. Ja, dat ga ik gewoon regelen voor je. Gaat helemaal goed komen. Ben je er klaar voor? Het is tijd voor de Beat Blender.
1: Hey, yo. Pak 10k. Dit is het leven dat beter geef je met Marto. Koeko komt vallen uit de lucht nu.
0: Ja, naar welke artiest ben ik op zoek? Drop het in de NPO Luisterapp. Hou je telefoon bij de hand, want wie weet ben jij straks de winnaar van het goodie pakketje. En die gaan we dan jouw kant op sturen. Dus naar welke artiest ben ik op zoek in de Beat Blender? Laat het me weten en tot die tijd, blijf rustig man.

Toch niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, doodsos. Fatomana, loesos. Nog steeds loeren, wel, kloesos.

0: vijf hits, één artiest. Ik liet je net een fragment horen van een artiest. En ja, er zijn al wel wat berichtjes binnengekomen in de NPO Luisterapp. Dit zijn in ieder geval niet de goede antwoorden. Lin, die zegt Lijpen. Louisa, die zegt Lijpen. Soufiane, die zegt Asjafar. Nee, is helaas niet goed. Charlaan, die zegt Jo Silvio, is ook niet goed. Maar ik ga je een hint geven. De enige hint die ik je kan geven is... Eenmans. Ja, eenmans. Dat is het enige. Weet je het antwoord? Drop het in de NPO Luisterapp. Degene die als eerste is met het goede antwoord, die krijgt van mij een exclusieve Phonics Goodie pakket zijn of haar kant opgestuurd. Dus dit is je kans. Stuur me een bericht. Naar wie ben ik op zoek?
1: Hey, pak 10k. Zit dat te streven, dat beter geef je met Marto. Koekoe komt vallen uit de lucht nu.
0: Ja, laat het weten in de NPO Luisterapp. Zometeen nog muziek van Ziggy en Din, Chirac, Shushu. Eerst tijd voor Roxy Rosa. Het is meer van jou.

0: Blender Time. Ik liet je net een fragment horen, niet zomaar een fragment. 5 hits in 1. Aan jou de taak om te raden van welke artiest dit is.
1: Hey, yo. Pak 10k. Zit er te schrijven dat beter geven met maar toch. Koekoe komt vallen uit de lucht.
0: Ja, ik heb superveel berichten binnengekregen in de NPO Luisterapp. Echt niet normaal. Boef heb ik voorbij zien komen. Ik heb zelfs Busy voorbij horen komen. Futah heb ik voorbij horen komen. Moula B, Lijpen een paar keer. Maar één iemand, ja, die was als allereerste gewoon, die was het snelste in de NPO Luisterapp. En dat was niemand minder dan Badderos. En die kwam met het antwoord, Ismo. Ja man, Ismo. Eenmans, dat was de hint. En die man is nog steeds gewoon bezig met muziek maken en dope pokoes droppen. Dus shout-out naar hem. Shout-out naar jou, Badder. Ik zou zeggen, stuur nog even je adresgegevens in de NPO Luisterapp. Dan ga ik je helemaal fixen. Gaat die Funnies Hoodie pakket ook jouw kant op komen. En ja, wat ik zei, Ismo is nog steeds aan het grinden in de game. En bracht onlangs een dope tune uit samen met Dub Afrika. Geproduceerd door Rafil. En de tune heet Fin Hua. Je hoort hem nu.
2: Wow.

0: je happy.
1: School begint binnenkort, be happy. Ja, je moet terug naar school, be happy.
2: Be happy van Equals, die hoorde je net op Funix. En ja, geen stress man, ik weet het. Uitslapen totdat je vanzelf weer wakker wordt, dat zit er misschien voorlopig niet meer in. Zomervakantie is voor veel scholen al voorbij. En voor heel wat andere scholieren begint het volgende week. En dan is het weer lange dagen, stapels huiswerk en overvolle schooltassen. Maar niet getreurd, want Funix heeft namelijk iets super tofs. Funix heeft een eigen lesrooster met de leukste docenten voor je klaargezet om je vanaf het eerste uur tot het laatste uur je mee te nemen door je dag. Ik zou zeggen, check sowieso de website funix.nl, @funixfm. Want laten we even kijken bijvoorbeeld naar een vak als Nederlands. Nou, dan heb je de docenten Leeuw Kleine en Noah No. Tijdens de zomervakantie heb je hoogstwaarschijnlijk geen moment nagedacht of je bepaalde woorden met een D of DT aan het einde schrijft. Ook je docenten van vandaag, Leeuw Kleine en Noah No, moeten er blijkbaar ook nog even inkomen. En beginnen met Ewasafi. Of je docent, die worden ook goed rekend op je volgende toets. Is een ander verhaal. He? Je kan ook gewoon Ewasafi neerzetten. Dat kan ook. Laten we even een ander vak pakken. Frans, broederliefde geeft die. Opletten, want bij Frans beginnen we meteen met een spontane overhoring. Broederliefde die bracht Keskilia jaren geleden uit. Dus eigenlijk heb je lang genoeg gehad om te oefenen. Weet je inmiddels al wat het betekent? He? Keskilia? Ik weet het niet eens. Ik weet het zelf niet eens, joh. En wat is een goeie toch, om gelijk eventjes te trainen. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat geschiedenis wordt gegeven door Aisha. Duits wordt gegeven door Kulas en Moula B. Dus ja, neem vooral even een kijkje op de website funix.nl of @funixfm via de socials. En je weet toch, is misschien een leuke manier om eventjes, even goed erin te komen, toch? Bas, no diddy. Wat voor vak geeft deze guy? Frenna, die geeft wiskunde.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

kamertjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

Chris, nog steeds door je speakers. Zometeen nog veel meer tunes die eraan gaan komen. 50 Cent, P.I.M.P. Adam Port met Move. Maar eerst tijd voor Yves Laurent, Brasco en Blow. We brengen ons naar die highest flex, man. De hoogste flex, daar wil ik naartoe gaan. Let's go.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Your Sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Allee!

0: overlijden. En dat is overigens wel recent in Nederland gebeurd. Dat een mevrouw is overleden eraan. Alleen die heeft dat virus niet opgelopen toen in Nederland.
1: Volgens de RIVM is de kans ook nog ontzettend klein dat je dat virus krijgt. De kolencentrales staan flink te draaien in ons land. Al meer dan heel vorig jaar.
2: Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen. Waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag die komt niet zozeer vanuit Nederland, maar die komt met name uit het buitenland, waardoor we veel stroom exporteren.
1: Maar dat brengt wel onze klimaatdoelen in gevaar, want de CO2-uitstoot van kolen is een stuk hoger dan bij andere manieren van elektriciteit opwekken. Het is druk bij de klantenservice van NS door vragen over het Nederland-ticket. Daarmee kon je deze zomer in de daluren reizen met een flinke korting. Veel vragen gaan over de factuur, omdat de actieprijs van €49 daar niet altijd even duidelijk op staat. Volgens de spoorwegen kregen klanten daar eerder al uitleg over. Bijna 400.000 Nederlanders bestelden zo'n abonnement. En het kan zomaar zijn dat je in Zeeland een mini-kangeroe tegenkomt. Een wallaby, of zoals sommige mensen wel eens onterecht denken.
3: We hebben vanmorgen nog een hele grote konijn gezien, volgens mij.
1: Ja, dat is het niet. En ook geen kangeroe, maar een wallaby dus. Hij werd van het weekend op het strand bij Vrouwenpolder in Zeeland gezien. En hij is nog steeds niet terug bij de eigenaar. Die hoopt dat de wallaby zelf zijn weg weer terugvindt naar huis. Het is deze zomer ook wel eens vaker gebeurd. In Noord-Holland ontsnapte er bijvoorbeeld eentje. En in Veldhoven in Brabant liep er eentje maanden vrij rond zelfs. Daar hopen ze ook op een goede afloop voor de ontsnapte beestjes.
3: Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
1: En die in Veldhoven is sinds vorige week ook weer terug in de dierentuin, maar in Zeeland loopt hij dus nog vrij rond. Het weer bewolkt maar droog. Vannacht is het uiteindelijk een graadje 15. Morgen eerst regen, maar in de middag is het weer droog en dan wordt het zo'n 22 graden.
4: Goedemiddag, Chris door je speakers met zometeen muziek van Omah Lay en Ozuna. Eerst tijd voor Henky T en KM. Dit is die R&B shit.

0: Mijn festival, daar wil je bij zijn.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix, DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een bloeddonor in de provincie Utrecht is het West-Nijl-virus ontdekt. Die donor is niet recent in het buitenland geweest, dus heeft dat virus waarschijnlijk hier opgelopen via muggenbeet. In de meeste gevallen is het virus niet gevaarlijk, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
1: Ongeveer 80% van de mensen die ermee besmet raakt door een muggenbeet, hè, want het wordt door muggen overgebracht, die merken er helemaal niks van. 20% hebben eigenlijk griepverschijnselen en in een heel zeldzaam geval kan iemand

en Ozuna met So So, die hoorde je hier op Fanix. En ja, van Oma Lee was het al bekend sinds kleins af aan dat deze man echt een grote artiest gaat worden. Begon als rapper. Vaak is het zo dat ja, mensen die uiteindelijk gaan zingen of produceren altijd wel ergens zijn begonnen. Eerst in een rapgroep. De rapgroep waar hij in zat, dat heette Lil King. Uiteindelijk besloot hij, en dat was uiteindelijk de beste keuze die hij kon maken, om solo verder te gaan. Hij begon met het opnemen van muziek, produceren van muziek, begon met zingen, teksten schrijven en alles erop en eraan. En dat heeft hem uiteindelijk gemaakt tot de artiest wie hij vandaag is. Niet alleen dat, maar ja, hij heeft ook natuurlijk muzikale roots. Zijn vader was een drummer. Zijn opa was ook een, ja, die speelde percussie, is ook een soort van, ja, slaginstrument. Hè? Dus, ja, dit zit gewoon in zijn genen, man. Shout-out naar Oma Lee. Ik vind het altijd nice als er een pokoe van die man voorbij komt. Dus big shout-out naar de Nigerian superstar. Met zometeen tijd voor nog meer sterren die voorbij gaan komen, man. Wat dacht je van Jonah Fraser en Chirac en ook de dikste? Ja, dit zijn toch wel de twee grootste Nederlandse sterren, denk ik. Ronnie Flex en Leeuw Kleine, je weet het.

zomer is nog niet voorbij, want ik heb nieuwe muziek ook voor je klaarstaan. Het is een tune van Frenna, maar hij werkt daarop samen met een producer die 2 keer genomineerd is voor een Grammy. Dus dat is al op zich een hele prestatie. En je weet, als die 2 krachten gaan bundelen, dan krijg je uiteraard een hit. DJ, die is uitgekomen. En dat postte Eddie ook op zijn Instagram van DJ bij Frenna. And me out now, summer isn't over yet. En geloof me, de zomer is nog niet voorbij, man. New music. New music.

jij zegt van ja man Joes, die geeft me eventjes die goede energie. Zometeen is het moment daarvoor. Ik zou zeggen pak alvast die NPO luisterapp erbij. Vergeet dat niet. En tot die tijd gaan we genieten van heerlijke muziek.

8. Dit is jouw kans om even op de stoel van de DJ te gaan zitten. En jij mag bepalen welke tune wij dus zometeen gaan draaien. Pak die NPO luisterapp erbij. Het mag een internationale track zijn. Het mag een nationale track zijn. Het mag, weet ik veel, een track zijn van een talent. Het moet gewoon hard zijn. No Diddy. Dit is je kans, dus drop het in de NPO luisterapp. Stuur het door via daar. En wie weet ga ik hem dan zometeen voor je draaien. Zometeen.

door je speakers. En je kon via de NPO Luisterapp doorsturen welke track jij heel graag gedraaid wilde krijgen. Nou, ik heb hem binnengekregen hoor. Dankjewel, Hamza. Ja, ik ga hem voor je spinnen. Stromae met Papa Oete. Die ga je nu horen. Let's go!

ook weer deze show van Chris. Ik zou zeggen, vooral weer morgen luisteren tussen 1 en 4 en nergens naartoe gaan. Zometeen tijd weer voor de middagshow. En ik laat je niet zomaar achter. Wat dacht je van deze bangers die op je staan te wachten, man? Wauw, muziek van Akon hoor je zo. Maar eerst...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Midden Summer Festival 2026, 21, 22.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Sparkmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's complicated met Jay en Mahi.

0: indrukwekkend 35 miljoen euro verkocht. En dat is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een nieuwe auto op een
1: vijf. I can open the bidding at $1 million. 2.5 million. 20 million. $36 million. $40 million.
0: En de opbrengst van de auto gaat naar een goed doel. Een onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. De koper is niet bekendgemaakt. Het weer bewolkt maar droog. Vannacht uiteindelijk een graadje of 15. Morgen dan eerst regen, maar in de middag is het weer droog. En dan wordt het zo'n 22 graden.
2: En mag jouw vrouw een mannelijke personal trainer hebben?

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney met het nieuws van NOS op 3. Met zometeen een dikke wagen die in Californië werd geveld.
1: 2,5 miljoen. 20 miljoen. $36 miljoen.
0: Ja, en waar dat eindigt, hoor je zo. Eerst naar Heilo, want daar is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden. Ze is waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. Bij de woning wordt al de hele dag onderzoek gedaan, zegt deze verslaggever van NH.
2: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
0: Een man van 20 die gisteren de politie had gebeld. Is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. 41 bewoners van Zoetermeer moeten de komende dagen het drinkwater koken. In de wijk Meerzicht ging gisteravond een onderdeel van de waterleiding stuk, waardoor bewoners urenlang zonder water zaten. Inmiddels is dat wel weer gerepareerd, maar het voorzorg geldt daarna nog altijd het kookadvies. En in Californië is de allereerste elektrische Ferrari geveld. Het exemplaar van de Ferrari Luce werd voor omgereden.

0: Maar mag jouw vrouw...
1: Mag jouw vrouw, daar gaan we weer.
0: Een mannelijke personal trainer hebben?
1: Een mooie vraag, goede stelling. En ik denk dat jij naar het Donnie Roefing momentje reageert.
0: Ja.
1: Laten we er maar even naar luisteren, want heel Nederland vindt hier iets van.
2: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
3: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest. Maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
1: Oeh.
0: Ja, van zeg maar, dat je het zelf niet oké vindt, dat snap ik. Maar om dan te zeggen, dan ben jij geen man, als jij dat toelaat. Dat vind ik een beetje een heftige
1: uitspraak. Want Donnie Roefing was de gast bij podcast Grensloze Babbel. En daar kwam dat dus voorbij. Het is wel vaker een discussiepunt, hè?
0: Dat snap ik dus niet. Ik heb het idee van dat als mannen dit denken, dan in mijn ogen vinden jullie alle personal trainers die mannen zijn viezerikken.
1: Nee, want er zijn tegenwoordig ontzettend veel personal trainers. En als elke personal trainer dan van een viezerik zou zijn, dan zou denk ik niemand meer trainen.
0: Nee.
1: Maar ik moet wel zeggen dat alle personal trainers die vies zijn, dat zijn vaak wel een man. Dat is, ik heb nooit over een vrouwelijk personal trainertje gehoord. Die
0: maar dat zijn ook heel vaak CEO's of managers.
1: Zeker
0: snap
1: weten.
0: Je? Je hoort ook in kantoorbaantjes hoor je ook van alles.
1: Ja, maar dus dat betekent toch juist dat je dat een beetje kan inbouwen. Dat je niet...
0: Ik vind dat raar.
1: Oké, luister. Als ik
0: wat vind jij ervan? Jij bent een man.
1: Ik wil ook niet dat mijn vrouw wordt getraind door een mannelijke personal trainer.
0: Je zegt het met een lach. Waarom
1: vind
0: jij dit?
1: Ja, omdat ik ga ook niet getraind worden door een vrouwelijke personal trainer.
0: Wat is dat nou weer voor
1: onzin? Je personal trainer, als je daar naartoe gaat om te sporten, om je ding te doen, om fit te worden voor jezelf. Dat is ook vaak gewoon heftig. Je gaat strijden. Het is ook een beetje... Soms komen er emoties vrij. Dat heb ik tenminste met sporten. Ik zou dat dan niet zo chill vinden. Want hoe vaak hoor je het?
0: Ja.
1: Dat een vrouw toch tijdens een
0: personal trainer... Is het een man of een vrouw? Je hebt psycholoog.
1: Man?
0: Het is vaak wel een vrouw.
1: Nee, maar mijn psycholoog is een man. Maar oké, je laat me helemaal afleiden van mijn verhaal. Want kijk... Vaak heb je dus ook van die typische cliché dingen. Wat zijn typische cliché dingen? Typische cliché dingen zijn dat de man is gegaan met de oppas, de au pair of de schoonmaker. Die heeft een slipper gemaakt met, hoe vaak hoor je dit met de oppas, met de au pair?
0: Ligt het dan niet aan de man?
1: Nee, luister. Laat me nou eens even uitpraten.
0: Ja, ik luister naar je. Hij heeft een slippertje gemaakt met de oppas, au pair.
1: Ja. Wat ik je wil zeggen, als je al van tevoren weet dat dat soort dingen bij veel mensen gebeuren, waarom ga je het dan opzoeken? Een vrouw kan net zo een goede training geven als een man. Waarom zou je er dan voor kiezen om bij een man te gaan? Ik als man zijnde ga ook niet bij een vrouwelijke personal trainer. Absoluut niet. Ik ga gewoon bij een mannelijke personal trainer. Waarom zou ik het risico gaan opzoeken? Geef daar antwoord op.
0: Je zegt het risico opzoeken. Dus dan als je naar de club gaat, dan doe je tegen elke vrouw.
1: Nee, maar dit is niet de club. Dit is gewoon iets...
0: Ik vind het gewoon absurd. Door te zeggen van nee, omdat jij een vrouw bent, dan ga ik niet...
1: Jij zegt, dan moet je dat overal doen. Dan moet je alles de hele tijd gescheiden houden.
0: Als jij blijkbaar niet die pielemans van jou in je broek kan houden, omdat jij aan het trainen bent met een vrouw...
1: Ja, of een vrouw,
0: dan vind
1: of een vrouw de mossel.
0: Ja, inderdaad. Of andersom. Dan moet je ook niet naar de sportschool gaan. Want
1: maar
0: daar
1: zo,
0: ga je ook mannen
1: zo werkt het niet. Ik denk dat je gewoon in je leven gewoon kaders moet inbouwen. Dat je zo min mogelijk fouten maakt.
0: Ja, als dat voor jou ook werkt als man zijnde.
1: Ik hoef niet bij een vrouwelijke personal. Dus voor mij is het wel echt andersom hetzelfde. Mijn vrouw hoeft niet bij een mannelijke personal trainer. Maar ik hoef andersom ook niet bij een vrouwelijke personal trainer. Omdat het is niet nodig. Waarom zou je dat doen? Er zijn zoveel goede vrouwelijke personal trainers. Zoveel goede mannelijke personal trainers. Waarom zou je dat dan doen?
0: Nou, wij zijn het hier niet over eens. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Mag jouw partner een personal trainer hebben van het ander geslacht? Deel het met ons in de NPO.
1: Jij zegt ja, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ik zeg ja.
1: Laat even weten waarom wel, waarom niet. Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe.
4: It's a fucking lifestyle, baby.

0: En mag je partner een personal trainer hebben van het andere geslacht? Is dat een probleem of is dat helemaal geen probleem? Oh, verkeerde knopje.
1: Noordin en Web.
0: Ja, dat is wat we aan jou vragen. En er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen in de NPO Luister app. Er is ook iemand aan de lijn, Sergio. Daar gaan we zo meteen naartoe. Die zegt, Wef, je bent ontzettend naïef.
2: Klopt, inderdaad. En Bas die zegt ook, Wef, wil je graag gelijk geven. Maar deze keer, sorry, Matty.
0: Melendi zegt, sorry, ben het eens met Wef. Hij mag dat toch vinden. Als mijn man, partner dat liever niet heeft, dan zou ik dat niet doen.
2: Alex die zegt, nee man, andersom kan het ook niet.
0: Iemand zegt, Imet zegt, is niet raar, je bent gewoon geen man. Doe niet zo raar, Wef.
2: Amber die zegt, jullie mannen zijn heel onzeker.
0: Oké, Sergio, jij zegt, deze Wef is helemaal de lulu, hè?
3: Goedemiddag,
0: Sergio.
3: Goedemiddag. Ja, kijk, luister. Het gebeurt te vaak. Het is niet zo makkelijk zoals het, ja, Wef dat zegt. Maar, het moet kunnen. Tuurlijk, alles moet kunnen. Maar als het zomaar zo vaak gebeurt. Kijk, in mijn geval, ik heb het zo meegemaakt. Ook in de sportschool zie je vrouwen vechten. Omdat ze jaloers zijn omdat die ene met de pisseltenen bezig is. Het is geen grap.
2: Dus jij zegt de vrouwen die vechten voor het aandacht van de mannelijke personal trainer.
3: Ja, ook dat, ja, klopt. Het is geen grap, Wef. En het probleem is nu, zij voor wat ik ook maatje van mij heb meegemaakt, zij vrouw, ze hadden een discussie thuis. Snap je? En die vrouw gaat trainen met die personal trainer. En uiteindelijk komt dat naar boven.
0: Ja.
3: En ja, van de ene moment, ja. Emoties en troosten. En dan van de troosten komt aanraken.
0: Ja, ja. Shoulder to cry on becomes a dick to ride on, zeggen ze ook wel eens, hè?
2: Maar Sergio, vind je dan niet van dat er misschien betere regels gegeven moeten worden aan personal trainers?
0: Nee.
2: Sergio moet antwoorden, niet jij, Noordin.
3: Ik zei dat in hoofd en voor hen maakt het niet uit wie ze aanraken.
0: Maar we moeten ook niet te stigmatiseren dat nu al elke personal trainer slecht in en dat doet.
2: Ja?
0: Want het is ook een beetje van twee kanten, hè?
3: Het is gewoon zo. Ja, we kunnen het wel goed gaan praten en een beetje gaan sissen, maar het is zo.
2: Nou, Sergio.
3: Elke mannelijke personal trainer, kijk, misschien zit er één of twee tussen.
2: Sergio. Ik train al 6 jaar.
0: Bij?
2: Ik heb 5 verschillende personal trainers gehad, waarvan 1 vrouw.
0: Okay.
2: Nog nooit heeft een man
0: mij aangeraakt.
2: Nee,
0: dat geloof ik ook wel. Maar zou jij gevoelens kunnen krijgen?
3: Misschien ben jij de ene waarvan die 1 of 2 net goed gaat.
0: Maar zou, eens eerlijk zeggen, Bev, zou jij gevoelens kunnen krijgen voor je personal trainer?
2: Nee. Nee,
0: dankjewel, Sergio, trouwens, voor jouw input. Maar Wef begint nu heel erg ongemakkelijk te lachen.
2: Nee,
0: want
2: maar...
0: Dan ben je toch wel een beetje
2: jij bent echt een teringleier, Noordin.
0: Hoezo?
2: Zou jij gevoelens kunnen krijgen? Je kan voor iedereen gevoelens krijgen. Voor je baas, voor je... Maakt niet uit
0: dus
2: wie
0: jij
2: als
0: zegt
2: de klikker
0: nee.
2: is.
0: Jij zegt als niet als de klikker
2: als de klikker is, kan je voor iedereen gevoelens krijgen. Ook voor je buurman.
0: Maar dan waarom zou je het dan het risico nemen?
2: Ja. Als je single bent, mag je alles opzoeken, toch?
0: Nee, maar dat zeg ik niet. Wij hebben het nu over mag jouw partner.
2: Ja, dus waarom dus we hebben het in een relatie.
0: En jij zegt je kan voor iedereen gevoelens krijgen. Waarom zou je het risico dan opzoeken? Geef mij een antwoord op. Waarom zou je dat risico dan opzoeken? Nou, volgens mij hebben we daar ons antwoord. Hey Sergio, dankjewel, hè.
3: Ja.
0: Wil je nog wat zeggen, Web, of niet?
2: Hey, dank je.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jij een team moet gaan kiezen. Kies jij team Noordin of team Wef? Dat is de grote vraag.
4: Ja, ik hoop dat je bij mij in het team komt. Het is alweer een tijdje geleden, dus ik heb iemand nodig die me echt wel goed kan helpen. Die super slim is en snel. Ben je dat, dan kan je team even in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, het is een algemene kennisquiz vragen. Het kan echt over van alles zijn. Het enige wat jij hoeft te doen is nu een team te kiezen. Dus wie kies je? Team Noordin of team Wef?
5: New music.
3: Drop het in de NPO Luisterapp.
5: Nieuw.

heb nog steeds niemand in mijn team voor het middagtentamen. Reageer even Team Noordin in de NPO Luister app. Anders moet ik het alleen gaan opnemen tegen Wef en haar teamgenoot. Oké, help me. Team Noordin, NPO Luister app. Waar ben je?

0: op welke bijzondere plek trouwden Cristiano Ronaldo en Joef?
1: In hun woonkamer thuis.
0: Klopt, helemaal goed.
2: Huh? Heb je een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
5: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp kei belangrijk is. Weet Wef het niet, weet ik het niet, dan mogen we schakelen naar onze teamgenoten. Vandaag is dat voor mij Mohammed.
6: Yo, yo, yo.
1: En Bas zit in mijn team. Hallo Bas.
6: Yo, yo, goedemorgen.
5: Goedemiddag is het Bas, maar alsnog jij ook een goedemorgen.
6: Oh ja, goedemorgen.
5: Hey, weet je wat we gaan doen vandaag, guys?
6: 100%.
5: Ja toch, ik ga dan even uitleggen, stel je zit te luisteren, je weet de spelregels niet. We hebben 5 vragen. Mana, onze quizmaster, die gaat zo meteen een vraag stellen. Denkt Wef of ik het antwoord te weten, mogen we onze naam roepen. Dan hoeft Mana de vraag niet af te maken. Is het fout, is het andere team aan de beurt, is dat ook fout, gaan de hulplijnen. Voor de hulplijnen, heel belangrijk, niet antwoorden gaan geven voordat je je naam hoort. Dus je hoort zelf wel wanneer je aan de beurt bent. En als je zit te luisteren naar middagtentamen, je kan altijd meedoen waar je ook bent.
4: Het middagtentamen.
0: Vraag 2. Met welke zangeres heeft John Afghese een tune uitgebracht genaamd Turn It Up?
5: Nordin.
0: 5.
5: Jay Joran.
0: Nee, dat is niet
5: shit,
0: goed.
5: Dat is die buitenlandse artiest.
0: Wes.
5: 5, 4,
0: 3.
1: Zij is de quizmaster, niet
5: 2,
1: jij.
5: 2, 1.
0: Nee. Bas, weet jij het?
6: Bro, ik hoorde die vraag niet eens.
0: Met welke zangeres heeft John Afghese een tune uitgebracht genaamd Turn It Up?
6: J. Lauren, geen idee.
0: Nee. Mo, weet jij het?
7: Eva Savage.
0: Dat is goed.
5: Ja, lekker! Team Nordin! Ja, Golazo! Lekker, Mo!
0: Het staat nu 1-1. Vraag 3. Welke sterrenbeeld hoort bij iemand die geboren is tussen 21 mei en 20 juni?
1: Wef.
0: Kreeft?
5: Nee.
0: Nordin.
5: Stier? 5. Stier?
0: 4. Nee, dat is niet goed. Mo, weet jij het? 5.
6: Tweeling.
0: Hoe?
5: Tweeling, zegt hij.
0: Dat is goed.
5: Lekker, Mo! Dat is al je tweede goal.
0: Vraag 4. Hoe noem je een vrouwtjeshond?
5: Nordin. Een teefje.
0: Dat is goed.
1: Ja, dat weet je goed, hè?
5: Zeker.
1: Ook het Engelse woord zeker.
0: Oké. We gaan verder voor de vorm.
5: Ja, voor de vorm.
0: Laatste vraag.
5: Voor de vorm.
0: Hoe heet de Griekse god van de zee?
5: Nordin. Poseidon.
0: Dat is goed.
5: En dan heb je nog de audities gekeken. Ben je nog niet scherp genoeg? Moontje, laat je horen! Hoppa!
1: Jij bent zo'n bak.
5: Wat zei je, Wef?
1: Als jij wil.
5: Ah, lekker. Dit is nog eens een lekkere bonziman of zo de week te beginnen, zeg. Heerlijk. Mo, morgen zelfde tijd, ja?
6: Ja, toch. Dan wel.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Yo,

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In de mood voor vibes?
6: Luister dan

0: Ja, daar wil je bij zijn.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op qualident.nl.
3: Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er lijkt geen eind aan de brand in België te komen. Vooral in het noordoosten van de Hogeveen verloopt het blussen nog altijd moeizaam. Het vuur dat richting de Duitse grens ging is inmiddels wel onder controle, zegt deze brandweerman.
1: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen. Maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
0: Omdat bluswagens naar het lastig het gebied inkomen, krijgt de brandweer hulp van blushelikopters uit heel Europa. Ook Noorwegen stuurt 2. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught in Brabant hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd en de explosieve opruimingsdienst heeft die handgranaat meegenomen naar de heide, waar die vervolgens onschadelijk is gemaakt. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen met een laser. Iemand scheen met zo'n apparaat richting de cockpit. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat in totaal 5 keer. Mogelijk is het een soort van protest, want in Deelbeek zijn ze boos om de nieuwe aanvliegroute naar de luchthaven van Brussel, waardoor ze daar meer geluidsoverlast hebben. En in Groningen, Friesland, Drenthe, maar ook Overijssel, Noord-Holland en Flevoland is de vakantie nu echt voorbij. Voor veel mensen ging vanochtend vroeg de wekker weer om naar kantoor of school te gaan. Ook deze kinderen uit Oldeborn, bij Heerenveen ligt dat, moesten weer vroeg uit de veren.
2: Heel leuk. Ja, leuk.
3: Ik heb er zin in.

0: ze bleef waarschijnlijk liever nog even liggen. Volgens experts helpt het om kinderen van tevoren alvast weer te laten wennen aan het nieuwe schoolritme. Het weer bewolkt, maar droog. En vannacht is het uiteindelijk een graadje of 15. Morgen eerst regen, maar in de middag is het weer droog en wordt het zo'n 22 graden.
1: En lekkere muziek, kleine John hoor je zo meteen na Topperig en Chavante.

0: Zou jij 9 miljoen aan goud inleveren? Zou jij 9 miljoen aan goud inleveren?
1: Noordin en Web.
0: En ik zit volgens mij helemaal verkeerd in het draaiboek.
2: Jij bent even in de war, Noordin. We gaan Who Did It spelen.
0: Oh mijn god, ik zit even helemaal verkeerd. We hebben een draaiboek voor ons en dan hebben we uur 5 en uur 6. Maar over precies een uur gaan we die vraag beantwoorden. Zou jij 9 miljoen aan goud inleveren? Dan gaan we nu het volgende doen. Een verhaal van mij of Wef. En jij moet geraden wie van ons twee het is. Sorry voor
2: de verwarring.
0: Het is ook voor mij maandag.
3: Oké, we went through everybody.
0: Ja, Mana, jij zat zo een poep over te trekken dat ik echt dacht van, wat is er aan de hand?
2: Oh, nu gooi je mij
0: in. Nee, dat is juist hartstikke fijn dat je niet er doorheen zit te schreven.
2: Maar keek je gewoon aan, volgens mij ben je in de war. Je wil zo graag naar huis. Nee, grapje.
0: Oh.
2: Het is weer tijd voor dat ene spel waarvan, oh, je bent zo zielig aan het doen. Waarbij jij moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie niet in Who Did It.
0: Ja, nou Mana, kom erin met je Who Did It.
4: Nou, het verhaal van vandaag is, mijn kinderen hebben een dodenherdenking verstoord. Noorden, hoe verstoorden ze dan zo'n herdenking?
0: Ja, het enige wat ik kan zeggen, Joom, die, als je een beetje weet hoe zij is één en al terror. Mijn dochter is gewoon, ja, net als ik.
4: Silly. Wef,
2: ja.
4: Hoe verstoorden ze de herdenking? Zelfde vraag aan jou.
2: Ja, ze waren een ijsje aan het eten en gingen vervolgens in een sugar rush er doorheen rennen.
5: Oh, hell no!
4: Oh, wat heftig. Oké.
2: Mijn kinderen hebben een dode herdenking verstoord. Was ik het of was Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van onze kinderen heeft een dodenherdenking verstoord. Bij wie hoort dit verhaal? Noordin of Wef? We hebben het even op onze Insta gevraagd. 59% denkt dat ik het ben. 43% denkt dat Wef het is. Dat kan niet, want dan kom je niet op 100%. Maar dat is wel wat hier staat. Dus ik moet even dadelijk op Insta kijken hoe dat zit. Nou, even kijken. Wef, wat heb je verder?
2: Alex,
1: wat zijn nog meer de reacties?
2: Alex, die zegt sowieso Wef.
1: Liesem zegt, je hoort de stem van Noordin al, dat het bij hem hoort. Dus ik denk Noordin.
2: Alia die zegt ook, ik zeg Noordin.
1: Ja, dan heb ik de goede, accurate cijfers. 57% zegt Noordin en 43% zegt Wef. Op onze Insta, volg je ons nog niet, doe dat dan even. Maar we gaan erachter komen wie dat dus is.
0: Who did it?
3: Het was Wef.
1: Ja, mijn kinderen zijn natuurlijk wel opgevoed. Tuurlijk hoort het niet bij
2: mij. Ik durfde dit niet te zeggen. Luister even goed. Dit is wat er precies gebeurde. Ik zei tegen mijn zus en dus de drie kinderen, mijn twee kinderen en haar kinderen, blijf even hier, ik ga de auto pakken, ik kom er snel aan, want het was best wel ver lopen en het regende heel hard afgelopen weekend. Nou, mijn zus komt aan met een gezicht waarvan ik denk, oh, het is niet goed gegaan. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ze zegt, ja, er is echt iets ernstigs gebeurd. Dus ik denk, nou, wat hebben ze gedaan? En de kinderen waren ook stil. Ja, en ik zag al mensen op een pleintje. En ze waren allemaal aan het zitten in een soort van halve cirkel. Ja, ik begreep het niet echt. Ik was gewoon bezig met die kinderen. Nou, wat gebeurt er nadat de kinderen hun ijsje hebben opgegeten? Renden ze zo door die dodenherdenking heen. En vervolgens zei een man dus, shh. En mijn zus zei, shh, voor wat?
1: Nee.
2: Dit is een dodenherdenking.
1: Oh, nee.
2: Ja.
1: Wat een ASO-familie.
2: Wat zeg jij nou weer? Alsof er een bordje. Er hing geen bord met dodenherdenking.
1: Wat is er aan de hand?
2: Het had net zo goed een open mic kunnen zijn. Snap je?
1: Het had een open mic kunnen zijn. Het was een drop the mic.
2: Noordin.
1: Ja.
2: Ja, het was buiten op een plein.
1: Ja. Ik zet hem al in, maar. Als mijn moeder dit weet, dat haar kleinkinderen dit hadden gedaan, wat gelukkig dus niet zo is, dat had ze echt heel erg gevonden, mijn moeder.
2: Hadden ze dan een riem gekregen?
1: Zullen we anders mijn moeder bellen om te kijken wat zij gedaan had?
2: Had ze geslagen?
1: Ik weet het niet. Zal ik even kijken? Ik weet dat mijn moeder en dodenherdenking is echt...
2: Ja, maar ik... 1. Mijn zus wist het niet. Wij wisten het allemaal niet toen we eraan kwamen.
1: Geef eens even snel.
2: Hier is de telefoon. Denk je dat ze gaat slaan? Nu schaam ik me nog erger nu je moeder gaat bellen.
1: Je schaamt je niet erg genoeg?
2: Nee, ik schaam me heel erg al. Het is echt ernstig. Ik wil niet dat het een trauma wordt voor mijn kinderen.
1: Voor je kinderen? Die kinderen die moeten zich een keer leren te gedragen.
2: En dat heb je dan... Wat wil je zeggen?
1: Ik ga even mijn moeder erbij halen. Kijk, ik ben benieuwd of ze opneemt.
2: Ik heb echt het gevoel dat ik door de grond zak.
1: Hey man, met Noordin.
4: Hoi.
1: Je zit live in de uitzending, is geen grap. Maar ik wilde heel veel weten wat jij zou doen. Ik weet dat jij altijd bij mij thuis is. Dodenherdenking is altijd heel belangrijk. En stilstaan erbij, toch? Wef, haar kinderen hebben dodenherdenkingen verstoord.
4: Oh, dat vind ik wel lastig.
2: Ja, maar het ligt echt een stukje complexer dan hoe hij het...
4: En hoe oud zijn de kinderen? 2 en 3?
2: 4 en eentje was...
1: Nou, laten we zeggen 2 en 4. Ze waren een ijsje aan het eten. Nou, vertel maar, Wef.
2: Ja, ze waren dus op een plein in een halve cirkel. Maar we begrepen nog niet echt wat er aan de hand was. Nou, ze eten een ijsje en ze rennen er zo langs. En toen waren ze eigenlijk al begonnen.
4: Oké. En wat heb je toen gedaan?
2: Nou, we waren heel erg geschrokken. En
4: ja,
2: we hebben wel sorry gezegd.
4: Nou ja, dus volgende keer gaat het niet meer gebeuren.
2: Nee.
4: Nou, dan is het opgelost, ja.
1: Ik had gehoopt dat je er even door de lijn zou trekken. Is niet gebeurd. Is niet gebeurd. Nou, thanks voor de tijd, man.
4: Helaas, sorry. Die kinderen kunnen nog een kans

0: Ja, het gaat dus echt gebeuren. Morgen gaan we met jouw input een Hollandse banger maken in Funnik-stijl. Want alles is nu Hollandse banger, wat een hit is. En ik dacht, laten we het gewoon samen doen. We zijn tot nu toe op het volgende gekomen als onderwerpen onsportief op Mambo. We hebben een tekstschrijver geregeld. En mocht je nog wat input hebben voor de tune, drop het dan even in de NPO Luister-app. Want morgen gaan we dat gewoon doen. En dan hebben we samen een...
1: Wat leuk, joh!
0: Een nummer 1 hit met onze Funnik fam.
1: Oh, heel leuk.
0: Ja, dus dat morgen. Ik ga de studio in. Van 10 tot 2.
1: Ga je eindelijk echt werken?
0: Ja.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Noordin en Web. En zo meteen gaan we het over iets hebben, over mijn roots, waar ik veel te weinig

0: Veronica. En ik moet iets met je delen. Iets waar ik eigenlijk best wel veel moeite mee heb. Ik heb namelijk heel weinig connectie met mijn Indonesische kant. En ik ben kwart Indonesisch. Ik zat met mijn vader in de auto. En om de hoek is het Indonesische monument. En afgelopen weekend waren er allemaal mensen. Dus mijn vader zegt, hey, er is wel een of ander concert of zo aan de gang.
1: Oh mijn god.
0: Ik zeg, nee pap, dat heeft met Indonesië te maken. Dus er zal wel iets met Indonesië aan de hand zijn. Even fast forward. Hoe komt dat nou? Mijn oma is hier na de oorlog met de boot naartoe gekomen. En mijn vader en zijn zusjes, in ieder geval zijn oma ging, mijn oma, excuses, ging scheiden toen hij 6 was. En hij ging toen mee met zijn vader. En de zusjes gingen mee met ja, hun moederskant. En ik merk eigenlijk gewoon, in mijn familie is helaas dat Indonesische daardoor heel weinig doorgezet.
1: Ja.
0: Ik merk dat mijn Indonesische familie zich heel erg heeft aangepast in Nederland. Om mee te draaien en om gewoon erbij te horen, om het zo te zeggen. En daardoor misschien wel een beetje onze Indonesische kant heeft verwaarloosd. En heeft laten gaan. En door alle problematiek in mijn familie is buiten het koken, wat mijn oma ontzettend goed kan, heel veel is er mij niet meer meegegeven. En ik merk dat ik sinds ik 16 ben in Facebookgroepen zit. Dat heet dan voor Indo's. Om daar meer over te weten. En wat dus ook echt lijp is, is de Indonesische onafhankelijkheid. Dat is 81 jaar vandaag. Wij horen daar niks over.
1: Nee.
0: Het leeft helemaal niet. Ik ben zelf daarvan. En ik heb een heel erg schuldgevoel dat ik denk van, yo, ik wist niet eens dat het er was. En daar zit ik eigenlijk wel een beetje mee.
1: Hoe komt het dat je nu heel erg het gevoel hebt dat je meer naar
0: omdat er wel, ik heb wel een stuk van mij die komt uit een ander land. Dat ja. voel ik gewoon. Door gewoontes, door dingen, door dat ik merk gewoon, ook als ik bijvoorbeeld, ik zat toen een expeditie Robinson in Maleisië en ik zei dat ook tegen mijn familie later, toen moest mijn nichtje heel erg lachen. Ik voel toen ik daar was, ik heb een bepaalde connectie met het Mooi. Klimaat, de dingen, de manier van leven, dat heel goed bij mij past of zo. En dat is dus iets heel dieps waar ik niet precies wat ik in woorden uit kan leggen. Maar vandaag
1: ja.
0: gaan we het dus hebben over die Indonesische onafhankelijkheid. Waarom het zo belangrijk is. Waarom horen we er zo weinig over. En ik wil vandaag ook een stap zetten om jou mee te nemen. Om mijn ontwetendheid, misschien wel onze ontwetendheid, dat het niet voor niets is. En dat we daar samen naar een zoektocht gaan om daar meer over te weten.
1: Wat mooi, hoor.
0: Ja, of zeg je van, nou,
1: nee, ik vind het hartstikke mooi zelfs. Ja, tuurlijk.
0: Is het niet een beetje raar of zo?
1: Nee, tuurlijk niet. Je hebt een gevoel in je hart wat voelt als thuis. Dat wil je toch graag opzoeken?
0: Ja. Nou, zometeen gaan we de eerste stap zetten hoe dat vertelkje zo.
2: Hallo?
3: Check.

0: Vandaag is een hele belangrijke dag in de Nederlandse geschiedenis, maar je hoort er geen fuck over. De onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Ik ben zelf kwart Indonesisch en ook ik weet er te weinig van. 81 jaar geleden bevrijdde Indonesië zichzelf van 350 jaar Nederlandse koloniale bezetting. Maar wat boeit dat vandaag de dag? Dat gaan we bespreken met iemand die zich inzet daarvoor. Paramita, goedemiddag.
1: Hi.
0: Jij gebruikt jouw platform om mensen te educaten en te wijzen over dit onderwerp. Waarom is 17 augustus zo belangrijk voor jou?
1: Omdat ik natuurlijk zelf Indonesisch ben. En omdat het een dag is waarbij we onze Indonesische voorouders herdenken. Die dus 350 jaar hebben geleden door de Nederlandse kolonisten, zoals je zei. En we eren eigenlijk gewoon een strijd tegen dus een bezetting die nooit had mogen gebeuren. En het is voornamelijk belangrijk omdat Nederland nu niet zo rijk en welvarend zou zijn zonder ons. Zonder alle plekken die ze hebben uitgebuit en onze voorouders uit te plunderen, uit te moorden, te verkrachten en enzovoort. Dus daarom is het heel belangrijk voor mij.
0: Ja, waarom hoor je er zo weinig over? Want het lijkt eigenlijk iets wat niet zo belangrijk is.
1: Ja, klopt. Ja, wij wonen natuurlijk allemaal in Nederland en wij vallen onder het onderwijssysteem van Nederland. Ja, wie schrijven die geschiedenisboeken? Obviously, Nederlanders. En de gruweldaden die dus Nederlanders en de Kniel hebben veroorzaakt in die 350 jaar, daar gaan ze natuurlijk niet over schrijven. Die gaan ons vertellen wat voor goed ze hebben gedaan. En alle specerijen en de Gouden Eeuw en everything. Maar die gaan ons niet vertellen wat voor volkeren en hoeveel mensen ze hebben afgebrand om te krijgen wat ze willen. Die gaan die alleen maar hebben van, wow, kijk hoe rijk we zijn. Kijk hoe welvarend we nu zijn. We are heroes. Maar ja, over dus de ruggen van onze Indonesische voorouders.
0: Ja, wat moet er veranderen?
1: Ik denk de onwetendheid van mensen hier in Nederland. En ook gewoon van de mensen met Indonesische roots.
0: Ja, maar dus ook echt, want ik voel me nu jij dit zegt, echt dat ik voel me echt een beetje alsof ik mijn voorouders verwaarloos. Zo voelt het een beetje voor mij.
1: Dat is dus zeker niet waar, want het is natuurlijk niet jouw schuld. Dat is not your fault at all.
0: Nee, maar ik bedoel bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een dag als vandaag, weet je, dat is super belangrijk. Daar heb ik dan gewoon helemaal geen gevoel bij. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Het is een gedeelte van onze geschiedenis, van ons allemaal. Het is een gedeelte van mijn voorouders. Ontzettend belangrijk. En ik ben dan, ik ben daar ook onderdeel van. En ik heb het nooit meegekregen.
1: Ja, maar dat is wel heel normaal. Want je bent hier gewoon gegroeid, opgegroeid. Jij woont gewoon hier. Dus maar mensen in Indonesië, zij weten natuurlijk alles van top tot teen.
0: Maar hoe lezen ze daar dan? Hoe zijn de geschiedenisboeken daar? Hoe ervaren die mensen, de Indonesiërs, het daar in Indonesië deze dag?
1: Ja, het is gewoon feest natuurlijk. Maar sowieso vandaag de dag is het toch ook wel een beetje dubbel. Omdat de Indonesische overheid zelf ook niet perfect is. En de mensen daar zijn ook echt heel erg boos op de overheid en alles wat ze doen. En de lonen zijn super laag. En mensen zijn niet blij, maar aan de andere kant zijn ze nog steeds heel erg trots op hun voorouders. Dus het is een beetje dubbel op dit moment. Maar in principe is het eigenlijk altijd feest daar.
0: Oké. Okay. Ik zou je eerst zeg maar dan iets willen vragen. Zou je met mij een soort van mijn lerares willen zijn in mijn zoektocht naar mijn roots?
1: Ja? Dat is echt leuk. Ja,
0: ik weet dat ik het wel eens vaker heb aangestippeld en gekaapt. Maar ik zou er echt heel graag wat mee willen doen. Dus thanks voor jouw tijd. En ik merk dat ik me er wel een stukje beter over voel. Dus thanks ook. Thanks
1: zo,
0: ook.
1: Mooi zo. Tuurlijk.
0: En feest dan vandaag, toch?
1: I will. Zeker weten.
0: Is goed, Paramita. Dankjewel voor jouw tijd.
1: Doei.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal Worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Hey, zit een Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: in het Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vandaag 34 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug reden. Dat mogen ze namelijk niet doen omdat de brug te zwak is. Het vrachtwagenverbod geldt al een maand, maar toch gaan er nog elke dag honderden vrachtwagens overheen. Daarom ging de politie vandaag fysiek met agenten op de brug controleren en boetes uitdelen.
1: Ja, we zien echt dat een heel groot gedeelte gelukkig wel het vrachtwagenverbod handhaaft en omrijdt. Maar we zien ook dat er dagelijks nog honderden vrachtwagens over de brug rijdt. En dat aantal moet naar nul.
0: Truckers moesten meteen de pinpas trekken en de boete van €500 bij de agent afrekenen. De politie heeft een vrouw van 34 uit Nistelrode opgepakt. Zij was mogelijk betrokken bij het dodelijk ongeluk op de A59 afgelopen vrijdag. Een auto knalde toen op de staart van een file. Die werd veroorzaakt door protesterende boeren die met hun trekkers over de snelweg reden. Er vielen 2 doden. Wat de opgepakte vrouw er precies mee te maken heeft, weten we nog niet. In Wales is zangeres Bonnie Tyler begraven, die begin vorige maand overleed. Zaterdag was er al een afscheid in de plaats waar ze woonde. Ook vandaag waren er weer veel mensen bij om Tyler de laatste eer te bewijzen. Bonnie Tyler was onder meer bekend van Total Eclipse of the Heart. En premier Jette heeft voor het eerst in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel.
2: Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. Het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
3: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen?
2: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ook te zien en te ervaren, zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
0: Jette belooft dat sneller zal worden opgepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. Het weer vanavond bewolkt, maar wel droog. Het is uiteindelijk vannacht een graadje of 15. In de ochtend eerst wat regen, maar in de middag is het weer droog en dan wordt het zo'n 22 graden.
4: Nordin en West. En Shakira hoor je zo meteen naar Dior.

0: Edai, Shakira en Burna Boy. Noordin en Web. En wat zou je doen als je 9 miljoen aan goudstaven zou vinden? Zou je deze dan inleveren? Dit hebben bouwvakkers uit België gevonden. 4000 munten en ja, meer dan 40 goudstaven. Ze hebben het ingeleverd, maar het is niet bekend wat ze uiteindelijk hebben gekregen voor hun daad. De politie heeft goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt van wie het goud is en hoe het daar is terechtgekomen. Ook moet er worden gekeken of het goud mogelijk verband heeft met criminele activiteit.
1: Ja, sorry. Je weet toch wel dat je gewoon hier niks voor gaat krijgen? Je krijgt een bos bloemen van de burgemeester en daar mag je het mee doen. Ik heb zoiets van, jij bent aan het graven. Jij vindt het, niemand is er daar komen zoeken, dan mag je het houden. Maar je moet wel leven met de consequenties ervan. Dus als iemand naar je toe komt om het te halen, ja, dan kan je ook de sjaak zijn. Ah, maar ik zou het denk ik houden.
0: Ja?
1: Niet alles. Ik zou denken, zeggen van, hey, ik heb 30 goudstaven gevonden.
0: Maar hoe bedoel je leven met de consequenties? Stel, het is bijvoorbeeld van criminelen.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is, denk ik, dat criminelen dat nu niet gaan doen.
1: Ja, precies. Misschien inderdaad. Want dan sta je dan met je gezicht op een nieuwschannel. Hey, ik heb die goud gevonden, ja. Maar ik heb het ingeleverd. Ja, het is echt...
0: Nee, maar zou je... Kijk, iedereen doet stoer. Iedereen die zegt, ja, als ik goud vind, dan ga ik het niet inleveren. Maar is dat echt zo?
1: Nou, ik zou het niet inleveren. Waarom?
0: Wat zou jij ermee gedaan hebben dan?
1: Ik zou... Kijk, ik kijk echt veel series. Ik zou het eerst verstoppen voor een aantal jaar. Ik zou zeggen, hey, ik heb 30 goudstaven gevonden. Die overige 10, die verstop ik even voor een aantal jaar. En dan even wachten. Wachten wat er gebeurt. Als er wel ineens iemand komt om die goudstaven te halen. Kijk, het is ook zo, je bent daar met een groepje, hè? Dus je moet samen gaan beslissen wat je met die goudstaven gaat doen.
0: Maar je weet dat het niet bij jullie gaat blijven.
1: Die goudstaven.
0: Er gaat altijd één iemand zijn bek.
1: Er gaat één iemand praten, inderdaad. Ja, het is lastig, maar ik denk dan van... Even serieus. Weet je hoeveel geld dat is, 9 miljoen?
0: Het is gewoon financiële
1: onafhankelijkheid. Je kan je hele leven en van je familie, van iedereen kan je veranderen. Wat zou jij doen? Ik zie je denken.
0: Ik had toch wel voor mezelf gehouden, denk ik. Maar stel, je hebt dan die goudstaven, dan kom je ermee thuis. Ja, wat is dan de vervolgstap?
1: Ja, precies,
0: hoe ga ik
1: inderdaad
0: dat oplossen?
1: Oh, je gelijk Breaking Bad gewoon.
0: hoe ga ik van een goudstaaf uiteindelijk een huis kunnen kopen?
1: Ik maak een koffiezaak en ik noem het de Golden. En dan 10 jaar later is alles wit gewassen. Ja, het is lastig. Ja, zou jij team 9 miljoen aan goud inleveren? Zie ik begin al.
0: Ja, wat zou je ermee doen? Ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja, inderdaad. Deel het met ons in de NPO-luister.
0: Jij opent een koffiebar.
1: Ik koop een koffiezaak.

0: En wat wil jij doen met 9 miljoen? Noordin en Web. Welkom bij 100% NL. Nee.
1: Het klinkt wel echt als een soort van tv-serie. Wat zou jij doen met 9 miljoen aan goudstaven?
0: Oh, dit klinkt al gelijk een heel spannend serie.
1: Jeetje, Noordin. Maar ja, wij vragen dat dus eigenlijk...
2: Wat zou jij doen met 9 miljoen aan goudstaven?
1: Kenneth, die zegt, ik zou het splitten met de mensen die willen verhuizen en dan naar Monaco.
0: Monaco! Ik ga alvast weer oefenen voor morgen. Rikke met Tik, laat het volgende weten in de NPO Luister App.
3: Nou, wat ik had gedaan, ik had gewoon een paar goudstaven in mijn broekzak gestopt. Naar mijn auto gelopen, in mijn auto gegooid, weer teruggelopen. Weer een paar goudstaven in mijn broekzak gestopt, weer naar mijn auto gelopen. En dan was ik naar mijn baas gegaan, hé, ik heb wat gevonden. Nou, heb je toch wat achter, heb je toch wat in je zak? En je baas weet van niks, dus ik had het zelf gehouden.
0: Ja, dat is wel een goeie man. CBRM die zegt, ik had het gehouden, zou er 5 en de rest zou ik verstoppen. De enige persoon die ik vertel, het ligt aan mijn kind, zodat hij in de toekomst goed leeft.
1: Oh,
0: nice.
1: Stitje die zegt, vindt het altijd dat het andersom moet zijn met iets wat je vindt. 10% vindersloon voor de overheid en 90% voor de vinder. Wat zou ik doen? 1 miljoen liefdadigheid doorgeven. De rest zou ik door 3 delen. 1 deel in goud laten, 1 deel investeren en 1 deel uitgeven. Ik vind inderdaad dat er ook een soort van vindersloon moet komen. Ik vind dat zo een goeie.
0: Ja. Ik zou er denk ik een RSQ achter kopen.
1: Van alle dingen die je in de wereld...
0: Ik zou er echt een RSQ8 van kopen met zo'n schandalige uitlaat.
1: Met natuurlijk dat dakje open.
0: Met dat dak open, ahlalela, ahlalas, door de buurt heen. Dat zou ik er echt mee doen.
1: Van alle dingen die
0: echt,
1: op...
0: Dat ik er echt vanaf spat dat ik een paar goudstaven gevonden heb. Echt, dat zou ik er eigenlijk gewoon mee doen. En die auto zou ik dan helemaal in het goud ook doen. Alles goud aan die auto.
1: Joël Beukers gewoon.
0: Joël Beukers-stijl, ja.
1: Oh mijn god.
0: Die auto is echt mijn Roman Empire, hè.
1: Niet normaal.
0: Voor de mensen achter de schermen, echt. Ik heb het denk ik echt elke dag over die auto, hè.
1: Hé, hey, luister. Je moet ergens naartoe dromen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, precies.
4: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandig ga, dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Leeuw Kleine. Zometeen gaan we het hebben over Vef, haar natte...
1: Ja, mijn natte sokken.
0: Sokken.
1: Want ik heb op dit moment ook echt natte sokken.
0: Echt natte sokken, je hoort zo.

0: Wilde weetjes.
1: En van natte sokken kan je ziek worden. Dat is iets wat we deze week samen gaan onderzoeken in Wef's Wilde Weetje. En ja, ik denk misschien dat je zoiets hebt van, ik heb dit een keer eerder gehoord, maar kan toch niet zo zijn dat je ziek kan worden? Ja, ik heb wel het idee dat als jij ergens inloopt met je natte sokken, dan voel je al naar. Ik heb net per ongeluk hier ook een glas water. Echt, het is echt bijzonder. Maar ik heb net een glas water laten vallen. Nu zijn mijn sokken nat en ik voel me de hele tijd naar. Ik heb het ook koud. Dus ik heb echt zoiets van, dit zou echt wel waar kunnen zijn. Vind je het raar in orde? Je bent weer stil en je kijkt naar aan.
2: Ja, het is zeg maar wel iets wat mijn moeder tegen me zou kunnen zeggen. Of zo.
1: Ja.
2: Dus ik vind het ook wel goed om een keertje nou te onderzoeken of je daar daadwerkelijk ook ziek van wordt.
1: Maar zeg, geloof jij het? Als ik tegen jou zeg, luister, als jij de hele tijd met natte sokken loopt, dan word je ziek.
2: Denk het
1: boeit niet wat jij denkt. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij hierover denkt. Laat even weten in de NPO Luister of jij denkt dat je ziek kan worden van natte sokken. Met

0: Wilde weetjes.
1: Van natte sokken kan je ziek worden. Dat is iets wat we samen deze week gaan onderzoeken in Web's Wilde Weetjes. Op dit moment zijn mijn sokken ook nat en voel ik me echt heel erg naar. Maar ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Zou dit waar kunnen zijn? Veetje die zegt, Web, trek dan van die mooie Fanix sokken aan. Het zal je vast topstaan. Je moet niet met natte sokken lopen. Ja, echt vreselijk. Ik ging net naar het toilet. Ik heb heel een spoor ook achtergelaten. Het is echt vies.
2: En Janice die zegt, dat gevoel dat je met sokken in het water staat, dat is zo vervelend.
1: Timmy zegt, ik geloof wel dat het waar is. Leuk dat jullie dit gaan onderzoeken.
2: Leila zegt, Wef, vind je echt leuk, maar dit is toch gewoon een fabeltje, kom op.
1: Ja, Hamid die zegt, ik geloof dit wel en eigenlijk wil ik nu een oproep doen. Normaal gesproken gaan altijd of Noordin of ik gaan dit onderzoeken. Maar ik vind het veel leuker dat jij dit een keer gaat onderzoeken. Zou jij voor ons, samen met ons, willen onderzoeken of je van natte sokken ziek kan worden? Meld je dan aan via

Christian D en Dior. Christian Dior, Dior. 30 degrees door je speakers hier op Funix. Zometeen is het tijd voor de blok. Wil jij niks missen uit jouw stad? Blijf dan gewoon luisteren en natuurlijk die lekkere muziek en good vibes. Zometeen ook Wiley, Stef Landan en Shanda Paul. En ook Yesin en Ira Star hoor je hier op Funix. Tijd om even je kontje te pieren hoor.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Woehoe!
1: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Woehoe!
1: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Hey, ben weer ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. Dit is Ira Star met Tornado.

Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond hebben we het over de belangrijke dag die het vandaag is. De Onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Dat later, maar eerst. Ja, ik kan eigenlijk beter zeggen goedemorgen, want ik ben net wakker. Ik heb net liggen pitten in de studio. Ik moet echt even wakker worden. Sorry als ik nog iets rustig of slaperig ben. Ja, dat komt dus gewoon omdat ik wat minder goed slaap heb deze dagen. Ik ben een beetje moe. Ik voel me fysiek ook eigenlijk niet zo lekker. En ik zweer het, dit gebeurt altijd wanneer het slecht uitkomt. Want over 3 dagen ga ik naar Lowlands. Dus ik kan en ik mag niet ziek worden. Nou, misschien ken je dit dat je denkt, oh my god, word ik nu ziek? Terwijl ik op vakantie ga, terwijl ik ga trouwen, of terwijl ik echt naar dit festival wil, of een hele andere belangrijke dag dat je denkt, ik moet nu gewoon mijn fysiek lekker voelen. Nou, spit dan extra goed je oortjes. Laten we elkaar even helpen. Let me know in de NPO Luister-app. Alle tips zijn welkom. Hoe zorg je ervoor dat je niet ziek wordt? How do you guys have-

0: Mike Towers hier bij Phoenix. Dit was La La.
1: On the Block met Naomi.
0: Hoe zorg je ervoor dat je niet ziek wordt? Ja, dat vroeg ik aan jou, want ik ben gewoon een partijtje moe. Mijn fysiek niet helemaal lekker. En luister, even serieus, ik mag en ik kan niet ziek worden. Want over 3 dagen moet ik staan flaneren bij Lowlands. Dus ik dacht, ik heb jou nodig voor tips voor mezelf. En misschien ken je dit wel, misschien ga je bijna trouwen of zo. En denk je, oh, ik heb wat, jij voelt me een beetje verkouden. Nou schat, I got you. Je kon mijn tips laten weten in de NPO Luister app. Feli zegt, maak altijd een goor drankje met kurkuma, gember, citroen, sinaasappel en honing. Dat elke dag drinken en dan ben je er weer. Feli zegt, goor, maar ik vind het eigenlijk wel lekker klinken, dus ik ga het proberen. Thank you, ja. En Rick die laat weten dat ja, eigenlijk gewoon de reden, de manier waarop je niet ziek kan worden, is slapen, gezond eten en vooral geen alcohol. Dat is wel waar. Ik moet ook gewoon zeggen, ik ben echt hartstikke zeikerig aan het doen. Maar ik heb gewoon ook de afgelopen dagen iets te veel gedronken. Dus dat kan het ook gewoon zijn. Carlijn die laat weten dat je elke dag 3 keer een grote pil vitamine C moet slikken. Oké? Okay? En ook Anne heeft het over iets wat je dagelijks moet doen. Namelijk elke dag fruit eten. Vooral fruit met vitamine C zoals kiwi, blauwe bessen of sinaasappel. Hele goede, supergoed voor je immuunsysteem, Anne. En het is ook nog geen superlekker fruit. Ja, dat ga ik sowieso doen. Want weet je, een appeltje a day keeps the doctor away. En dan kunnen we gewoon lekker naar Lowlands.
2: Heb je wat zeg je, mijn man?

Flex FM. Ronnie was hier namelijk om zijn DJ Roffa tape te droppen. En die bestaat echt weer uit de bangers. Ja, to be honest, Ronnie blest ons al jaren met goede tunes. Eerlijk gezegd, ik moet er niet aan denken dat hij ooit stopt met muziek releasen. Nou, helaas zijn er genoeg artiesten die al een tijdje niks meer droppen. Terwijl jij misschien nog steeds zit te wachten op die ene tune. En het komt maar niet. Nou, misschien ken je dit. Dus welke artiest mis jij? En welke tune zou je van die artiest nu willen horen hier aan de blak? Stuur het even naar mij in de app, je luisterapp. Laat me weten wat jij horen wil.

Mensa Serrano en Dopeboy hier on the block. Dit was Ben met Serrano. Phonics. Naomi. Afgelopen donderdag was Phonics eventjes Flex FM. Ja, en ik moest al bijna janken van het idee dat Ronnie ooit geen muziek meer zou maken. En daarom vroeg ik aan jou, welke artiest mis jij? En welke tune zou jij heel graag van hem of haar willen horen? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Amina deed dat, die zegt, ja, Tupac blijft toch wel echt de grootste legende ever. Ik zou heel erg graag Do For Love van hem willen horen, zei ze. Vind ik een hele goeie. Dit is Tupac met Do For Love bij Phonics.

0: Eminem en Rihanna. Love the way you lie.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, vandaag vieren we 81 jaar onafhankelijkheid voor Indonesië. Maar naast het vieren is het ook nog steeds stilstaan bij heel erg veel zeer. Zometeen meer daarover, maar eerst KM. Dit is Blijf Rustig on the Block.

0: Vanex.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanex Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's Complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren.

0: Losberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
1: Dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
0: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Maar eerst Vete de Selle Goeremor.

0: bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Naomi.
2: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Maar eerst weet het is Selle Goeremor.

0: the block.
1: Vandaag is het 17 augustus. Een belangrijke dag voor Indonesië, want 81 jaar geleden werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ja, maar het gevecht voor die vrijheid was daarmee nog lang niet voorbij. En ook in Nederland is er nog steeds veel te weinig aandacht voor wat er daarna gebeurde. Nou, daar gaan we het over hebben met Sven van Indie Zwijgen. Indie Zwijgen is een platform dat via films, documentaires en boeken de gevolgen van het verzwegen Nederlands-Indisch koloniaal verleden in beeld brengt. Hey, een hele goede avond, Sven.
2: Goedenavond.
1: Hey, waar staan wij vandaag precies bij stil?
2: Nou, waar we vandaag bij stilstaan is dat op 17 augustus de onafhankelijkheid van Indonesië is uitgeroepen.
1: Ja.
2: En dat is een datum die nog steeds best wel omstreden is vanuit Nederlands perspectief. Want die onafhankelijkheid werd uitgeroepen na de capitulatie van Japan. Ja. Maar toen dacht Nederland eigenlijk dat Indonesië nog steeds van hun was. Dus daarna is Nederland nog teruggekomen met volledige kracht om de onafhankelijkheidsoorlog te beginnen. Wat hier de politionele acties worden genoemd.
1: Oké, ja, want afgelopen weekend werd er ook stilgestaan bij de onafhankelijkheid. Hoe zit dat precies? Dus wat is het verschil tussen dan vandaag en afgelopen weekend?
2: Ja, precies. Dat vinden heel veel mensen ook nogal verwarrend.
1: Ja.
2: Daar geef ik je gelijk in. Kijk, 15 augustus, daar wordt echt herdacht dat het einde van de Tweede Wereldoorlog is.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat Japan heeft gecapituleerd. Dus dat eigenlijk er een bevrijding was van heel Indonesië, van de Japanners. Maar van oudsher wordt er niet stilgestaan dat daarna Indonesië dus de onafhankelijkheid heeft verklaard.
1: Mm-hmm.
2: En Nederland heeft het toch voor heel lang niet erkend en nog steeds niet helemaal officieel.
1: Ja, precies. Dus dat is wat je net ook vertelde.
2: Precies.
1: Ja. Hey Sven, wat betekent deze dag voor jou persoonlijk?
2: Nou, ik vind het heel mooi om te zien dat, 15 augustus, dat bestaat al heel lang. En ik vind het heel belangrijk dat we dat herdenken en dat we de bevrijding van Japan herdenken. Dat was echt een verschrikkelijke tijd voor heel veel Indische Nederlanders, maar ook heel veel Indonesische mensen in Indonesië en alle slachtoffers die daarbij zijn gevallen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat we nu steeds meer stilstaan bij het Indonesische perspectief. En dat we nu ook aandacht geven voor het feit dat daar onafhankelijkheid is geweest. Het is ook heel mooi. Gisteren op 16 augustus is er nu een decoloniale herdenking geweest, georganiseerd door Benjamin Katon, waarin echt expliciet stil wordt gestaan bij alle verschillende perspectieven. Dus dat er kan herdacht worden vanuit Nederlands perspectief, vanuit Indisch perspectief, vanuit Indonesisch perspectief, maar bijvoorbeeld ook vanuit Japans perspectief. En dat we met steeds meer empathie terugkijken naar die tijd.
1: Ja, heel belangrijk. En ook met Indisch Zwijgen zorg jij ervoor, zorgen jullie ervoor dat het verzwegen verleden dus ook meer in beeld gebracht wordt. Jullie maken documentaires. Waarom hebben jullie voor de naam Indisch Zwijgen gekozen?
2: Ja, dat was het begin en dat is eigenlijk heel persoonlijk. Kijk, onze grootouders allebei, die noemden zichzelf Indisch. Ze kwamen er later pas achter dat er veel meer achter zat. Dus ook Moluks, Indonesisch, Chinees. Dus ja, dat is een paraplu-term. Maar het gaat erover dat eigenlijk zowel persoonlijk vlak binnen families, Indische families, Molukse families, Indonesische families, als op maatschappelijk vlak, dus door de politiek, er altijd gezwegen is over dit verleden. En wij proberen op een zachte manier toch een beetje dat gesprek te openen.
1: Ja, en verandert dat iets in families, in de samenleving?
2: Ja, absoluut. Beide. Ik denk dat het heel erg samengaat. Ik denk niet dat het of-of is. Ik denk dat hoe meer mensen persoonlijk dus met hun eigen families praten, en ik heb dat zelf heel erg ervaren, hoe meer ik zelf het gesprek aanga met mijn eigen familie, mijn eigen geschiedenis onderzoek, hoe meer je ook op maatschappelijke thema's komt, hoe meer je denkt van, wat is hier nou gebeurd? Heeft mijn opa voor de Nederlanders gevochten tegen zijn eigen landgenoot? Hoe zit dat eigenlijk? Dus zo springt het persoonlijke heel snel naar het maatschappelijke toe.
1: Ja, heel belangrijk. Hey, over documentaires, nu draait Mama Koe in de bioscoop. Hey, waar gaat deze documentaire over?
2: Ja, Mama Koe is dus zo'n hele persoonlijke zoektocht van danseres Sharonie Pelupessi.
1: Ja.
2: Die samen met haar moeder Laura terugkeert naar Indonesië en naar de Molukken. Om het voor het eerst over het traumatische verleden van haar moeder in Indonesië te hebben. Het is een zoektocht van heling. Waarin echt thema's van intergenerationeel trauma, huiselijk geweld, mensensmokkel naar boven komen. Maar het is vooral een manier eigenlijk waarop we zien dat moeder en dochter dichter bij elkaar kunnen komen. En dat is denk ik wat al ons werk is. We proberen aan te tonen hoe je het gesprek wel kan hebben, hoe pijnlijk dat ook is.
1: Ja. Hey, mooi Sven, echt super bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Leuk om erbij
1: te zijn. Ja, zeker. En ben je nou benieuwd geworden naar Indisch Zwijgen? Neem dan een kijkje op hun website. Kijk de docu's op NPO Start of check de link op de FunX website.

Murder bij Phanix met Denedim. Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Dat vind ik echt super gezellig. Dit is Frenna Audio en Wizkid met Coca Buddy.

0: Nou, als je net als ik van kleding houdt, dan moet je echt naar een kledingmarkt gaan. Zoals bijvoorbeeld in het Reigersbos in Amsterdam. De afgelopen weekend organiseerde Sakova Archives daar een closet sale. En onze reporter Moesha was erbij. Luister maar even mee.
1: Normaal als je naar een winkel binnenloopt, ga je kijken, passen en dan ga je weer weg. Maar nu blijven mensen ook echt hangen. Dus het is een soort van een winkel van deze tijd.
0: Meer hoor je zo meteen na Idali, Ronnie Flex en Frenna. Dit is Populair.

0: Een kledingmarkt, maar dan anders. Gisteren was ik bij een closet sale in Amsterdam, waar fashion, muziek, kunst en de lokale community samenkomen. Hoe is de sfeer hier?
1: Super chill, super chill, super huiselijk. Ik heb net lekker een plate jollof gegeten.
2: Nou, de sfeer is echt super leuk. Gewoon super laid back. Mooie mensen, mooi gekleed. Gewoon echt community.
0: Waarom kies je ervoor om kleding tweedehands, zeg maar, te kopen? In plaats van fast fashion.
3: Sommige pieces, dit is niet de belangrijkste reden, maar sommige kledingstukken zien er ook gewoon mooier uit als het al een beetje een leven heeft gehad. Sommige t-shirts of broeken. Vind ik toch wat meer karakter hebben, tweedehands.
4: Ik probeer zelf wat meer bewuster te zijn als het gaat om kledingkeuzes. Je zegt net fast fashion. Ik probeer zoveel mogelijk wat duurzamer te zijn in mijn keuzes als het gaat om wat voor nieuwe kleding ik binnenhaal. Oh my god!
0: Heb je nu al een item gescoord?
4: Al een item gescoord. Check dit.
0: Wat zie je precies? Wat heb je nu in je handen?
4: Nu in mijn hand een daily paper. Jacket, lichtblauwe denim. Ja man, dat ziet er echt dope uit man.
2: Ik heb echt een heel tof t-shirtje gekocht van het merk Covered en ze zei Paris based.
1: Dit is de eerste keer dat ik echt iets heb gebaaid man. Ik heb gewoon een brakka gebaaid en ik dacht ja man, dit is echt nice.
0: Maar achter zo'n event zit natuurlijk ook een idee. Hoe is deze closet sale eigenlijk ontstaan?
5: Ik had het idee 2023. Ik wilde gewoon heel graag brands. Lokale brands, maar ook uit het buitenland wilde ik een plek geven. Maar natuurlijk zijn het allemaal opkomende brands die niet echt gelijk een aanhang krijgen. Dus kwam ik op het idee om dan juist mensen te zetten die lokaal hun kleding verkopen, zodat er wel een soort van publiek voor ze is, zeg maar.
6: Dit is de derde closet sale die we hebben. En ik merk dat we alleen maar groeien, meer groeien. En ook nu ben ik blij dat we buitenlandse brands hebben meegenomen. En dat zij hun pieces hier laten zien, exposen. En hetzelfde geldt voor de art die we binnen hebben. Dus het is zeker geslaagde dag, ja.
0: En merken jullie samen ook dat dit soort events ook echt populairder worden en dat de community dit nodig heeft?
5: Ja, ik denk het zeker wel. Want het is een soort van laagdrempelige manier om met elkaar te verbinden. Want normaal als je in een winkel binnenloopt, ga je kijken, passen en dan ga je weer weg. Maar nu blijven mensen ook echt hangen. Dus het is een soort van een winkel van deze tijd.
6: We willen het elke keer groter aanpakken. We hoeven niet de hele tijd naar een Zara of een Bershka te gaan. Als we hier zo gewoon bijvoorbeeld onze eigen brands hebben. Of brands van de community, snap je?
5: Black-owned.
6: Black-owned, exactly, exactly.
5: Wat ik nog wel wil zeggen is dat we niet moeten vergeten om terug te gaan naar waar we vandaan komen. En met die filosofie meer moeten gaan leven. En daarmee bedoel ik van, de naam zegt het al, wat Sankofa betekent. Kijk terug en bouw

0: leven, een doel hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

Ja, deze week is het weer tijd voor de jaarlijkse Rotterdam Street Culture Week. Een week vol met echte straatcultuur. Graffiti, muziek, dans, skaten, noem het maar op. En we praten zometeen met een van de headliners van het festival. Ja, je hoort haar vaker hier op Phonix. En straks spreken we haar en dan vertel ik je wie het is. Dat hoor je na Kevin en Jade Lauren. Dit is Samen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Het gaat naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen

0: hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer. Vanavond heldert en droog. Maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Nu aan de blok, topperig en Chavante.

0: En iemand die zich ook buiten de muziek ook nog eens inzet voor jongeren. Give it up for Levils.
1: Hi guys.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Hey, zaterdag sta je bij Street Culture Week in je eigen stadje.
1: Yes.
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Oh, het betekent echt heel veel voor mij. En vooral om headliner te staan hier in Rotterdam is echt een honor.
0: Ja, I can imagine. Want zijn Rotterdam en Street Culture volgens jou verbonden met elkaar?
1: Oh, definitely.
0: Ja?
1: Er is sowieso veel culture hier in Rotterdam. Hoeveel talent wij hier hebben. Er is heel veel muziek, sport, dans. En ik denk dat Rotterdam Street Culture Week dit event het wel echt represent. Zeg maar, van hoeveel talent we hier hebben. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken als New York. Mm-hmm. We have so much, zoveel saus. En het is heel mooi dat het op dat event heel erg wordt uitgelicht.
0: Dus, nice.
1: Ja.
0: En ben jij ook echt een trotse Rotterdammer, zou ik zeggen?
1: Oh, meid, ik ben geboren en getogen.
0: Hoe schat, ken je dan niet zo gezellig? Nou, nu je het zegt. Hey, ik zei je net al, naast dat jij muziek maakt, werk je ook al jaren met jongeren. Wat doe je dan precies?
1: Ik doe jongerenwerk. Dus ik werk in de specialistische jeugdzorg, wat heel veel mensen ook niet weten.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een soort van een dagbesteding waar jongeren eigenlijk, doordat ze door verschillende omstandigheden zoals vast hebben gezeten, eigenlijk soort van uitgevallen zijn uit het onderwijs. Waardoor ik als begeleider ze eigenlijk help om ze weer terug te sturen naar de maatschappij. Dus weer school zoeken en eigenlijk ze weer op gang te brengen in het leven. Ja.
0: Hoe ben je erbij gekomen om dit te doen? Het is best bijzonder wat je doet.
1: Nou, ik denk dat het perfect eigenlijk ging in samenhang met de muziek die ik muziek maken eigenlijk. Ja. Puur omdat ik ook talent wil ontwikkelen samen met de jongeren. Dus je kan echt van alles doen. Je bent echt super vrij in je werk. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel erg bij mijn karakter past. Ik ben heel soft en ik hoorde vroeger ook heel vaak van vrienden van wat. Ik vind het heel fijn dat ik iemand heb waarbij ik mijn ei kwijt kan.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat, ja.
0: Ja. En gebruik je dan muziek maken? Maak je bijvoorbeeld ook samen met jongeren muziek? Hoe zet je dat in daar?
1: Ja, het is niet elke dag. Want ze hebben natuurlijk ook gewoon een vast programma waar ze aan werken. Ze werken nog steeds aan school. Omdat ze dus natuurlijk leerplichtig zijn. Ik werk met jongeren van 12 tot 18.
0: Ja.
1: Maar het is echt op alle gebieden ontwikkelen. Dus als ik een jongere heb die rap super nice vindt, dan zeg ik, hey, laten we naar de studio gaan. Dus ik heb echt vrijheid. Ja,
0: ja, wat mooi. Hey, hoe combineer je dat?
1: Ja, dat is een lastige. Want ik heb heel vaak gedacht, zal ik stoppen met school? Omdat muziek op een gegeven moment ook steeds drukker en drukker werd.
0: Ja.
1: Maar ik zit ook in mijn laatste jaar van mijn HBO. Dat doe ik deeltijd, dus dat betekent ook dat ik moet werken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik mezelf nog een jaartje geef en daarna wel volledig ga focussen op muziek. Maar met pijn in mijn hart ga ik dit laten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, over muziek gesproken, je bent net terug van een schrijverskamp. Wij willen natuurlijk heel wat nieuwe dingen van jou horen. Wat kunnen we allemaal van je verwachten?
1: Oeh, there's a lot coming. Ik kom inderdaad net van schrijverskamp.
0: Ja.
1: En we hebben alle puntjes op de i gezet. En I think it's a go. En
0: wat dan? Waar hebben we het over?
1: I think it's an album.
0: Oh my god!
1: Jullie zijn de first one to hear it though.
0: Ja.
1: Ik kom net op dag van schrijverskamp. Maar ja, in september dan droppen we een album. Ja.
0: Oké, okay, en wat voor vibe kunnen we verwachten wel van jou kennen? Of is het iets nieuws?
1: Ik heb het al een beetje geteased. Maar er was altijd wel een discussie geweest tussen het Nederlandse en het Engelse.
0: Ja.
1: En daarnaast ook, omdat ik mijn eerste project best wel gevoelig was van, hey, we want to have the feelings back. Heb ik dat wel een beetje bij elkaar gecombineerd. Ik dacht gewoon van, let me own it, dat ik half Nederlands zing, half Engels. We also have fully Engels and fully Nederlands.
0: Yeah.
1: Maar ik denk dat dit project gewoon wel echt, zeg maar, mij heel goed represent.
0: Yeah.
1: En daar ben ik super trots op en super blij. That is gonna come out to the world. Ik kan echt niet wachten.
0: Ik kan ook niet wachten. Ik ben heel benieuwd, want je zegt dat het jou represent. Je zegt dat er veel feelings in zitten. Zou je dan zeggen dat je een gevoelige meid bent?
1: Ik ben heel gevoelig. Ik denk dat ik daarom ook dit werk doe. Ik ben echt een mensenmens. Dus ja, dat.
0: Prachtig. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst aankomende zaterdag Street Culture Week.
1: Yes.
0: Heel erg veel plezier daar. En dankjewel dat je er was.
1: Yes, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel. Nou, en wil je nou de Levils live zien? Zaterdag 22 augustus staat ze op het festivalterrein bij Skateland Rotterdam-Zuid. Ja, en nu geef ik je vast een voorproefje. We gaan er natuurlijk draaien hier aan de blok. Dit is de Levils met Live Back Harder.

0: The Block.
1: Deze week staat The Block in het teken van de Rotterdam Street Culture Week. En vandaag heb ik hier iemand in de studio die perfect bij deze week past. Geboren en getogen in Rotterdam. Artiest.

0: Karsten Rauw, Alejandro en Wizkid hier on the block.
1: The Block met Naomi.
0: Nou, als je het nu nog niet weet, jij bent nog steeds ingetuned bij The Block. En dat vind ik zo gezellig. En luister eens, het is request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen horen? Echt van alles is welkom. Een rustige, een snelle, een bangertje, een Spaanse, een slow jams, een nieuwe, een oude, een classic, een Nederlandse. Alles is welkom. Laat het me weten in de NPO Luister app. Stuur me jouw verzoeknummertje en wie weet draai ik hem zometeen.

0: Phonics. Echt een banger dit eigenlijk. Dit was Dior Money.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, en we zitten nog steeds midden in de request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. En dan kan jij een beetje mee bepalen waar we hier eigenlijk allemaal van zitten te genieten. Nou, en vanavond is het de eer aan Bibi Libi, want die stuurde mij een hele leuke memo. Moet je horen.
2: Ik zou graag Aaliyah willen horen, More Than A Woman, aangezien ik nog meer dan een...

Goedenavond, Naomi. Ik zeg je eerlijk, ik heb een hartstikke leuke weekend gehad. Ik ben gewoon naar zo'n metalfeest gegaan, jongen. Echt, jongen. Ik ben gewoon in de pit gegaan, hè. Kapot gek, ouwe. Gekke shit, ouwe. Maar ik zou graag een nummer willen aanvragen voor mijn vader, man. Omdat ik hem mis. Papa Oetie van Stromae, toch. Maar het was een gezellige weekend, man. Ik ben helemaal gesloopt.

0: Stromae on the block. Dit was Papa Ute.
1: The Block met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phonics Fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Milan uit Utrecht. Die zegt, hoi Naomi. Ik ben nu een week met een meisje aan het appen en het klikte eigenlijk echt goed. We hadden zelfs uitgesproken dat we elkaars type zijn en dat we allebei niet op zoek zijn naar een one night stand of friends with benefits. En toen werd ik ineens uit het niks verwijderd en geblokkeerd. Ja, ik heb voor mijn gevoel echt niks geks gezegd of gedaan. Maar nu zit ik dus met de vraag, moet ik het gewoon loslaten of toch proberen uit te zoeken waarom ze dit heeft gedaan? En daarom vraag ik me dus af, is het lid of is het shit? Om per se te willen weten waarom iemand niet met je wil daten. Oh Milan, ja, ten eerste is het super vervelend als je denkt dat iets, ja, dat er ergens iets in zit, dat het misschien iets wordt, dat jullie het zelf voor elkaar voelen en dat ze dan opeens weg is. Ik kan me voorstellen dat het super pijnlijk is en dat je daarom misschien wil weten van, hey, is er iets gebeurd? Lag het aan mij? Lag het aan jou? Maar weet je wat ik vind dat je dan moet denken? Dat het niet aan jou ligt. Dat het altijd aan die meid ligt. Want als zij jou verwijdert en blokkeert en daar niks over zegt, dan is dat sowieso niet een type voor jou. Dus ik zou zeggen, lekker loslaten en lekker verder gaan. Dus als jij mij vraagt, is het lid of is het shit, om te willen weten waarom iemand niet met je wil daten, dan zeg ik dat het shit is. Niet omdat je niet in je recht staat, maar wel omdat je jezelf niet zo gek moet laten maken. Nou goed, dat vind ik. Dus laat het me weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit, om per se te willen weten waarom iemand niet met je wil daten.

0: met Naomi.
1: Ja, Milo uit Utrecht vraagt zich af of hij moet uitzoeken waarom zijn leuke talking stage uit het niks stopt en hem blokkeert, zonder dat daar volgens hem aanleiding voor is. Nou, Milan vraagt zich af, is het lit of is het shit om per se te willen weten waarom iemand niet met je wil daten? Dat kon je laten weten in de NPO Luister-app. Noor die zei, ja, ik zou het gewoon echt loslaten, Milan. Je weet niet wat er bij haar speelt en misschien heeft ze gewoon ineens een andere vibe gekregen. Pijnlijk, maar dat gebeurt gewoon. Ja, en Marian die zegt, het is shit om achter een verklaring aan te gaan. Als iemand jou zonder uitleg blokkeert, is dat eigenlijk al een antwoord. Gewoon loslaten en je eigen waarde houden. Nou, ik ben het helemaal met deze meiden eens. Saar is het er niet mee eens. Die zegt, lid, ghost is zo naar om te doen. Je verdient ook gewoon een verklaring. Ik hoor je inderdaad, maar weet je, Saar, er zijn gewoon motherfuckers op deze wereld. Die gaan je niet alles geven. Nou, Elise die zegt, shit, om jezelf helemaal gek te maken met wat je fout zou hebben gedaan. Als jij niks geks hebt gezegd, hoef je jezelf ook niet automatisch de schuld te geven. Zegt meer over haar dan het zegt over jou. I fully agree. Sanne, wat vind jij?
2: Ik vind het ook, laat het gaan.
1: Ja, toch?
2: Ja, want je wilt toch niet samen met iemand zijn die jou niet 100.000 miljoen % wil.
1: Tuurlijk, dus, maar ik denk dat Milan niet samen met haar wil zijn. Milan wil gewoon weten, wat is er nou gebeurd?
2: Ja, nou ja, er hoeft niet eens iets gebeurd te zijn, denk ik. Er is ook niks mis met Milan waarschijnlijk. She chickened out of... Zij had in één keer geen zin meer. Zij heeft misschien iemand anders ontmoet. Want jullie zaten in de talking stage. Dus ja. Dat betekent dat het ook zomaar zo kan zijn dat jullie elkaar nog niet hebben gezien. En ja. Dat zij gewoon iemand anders heeft ontmoet in de kroeg. Waarvan ze denkt, dat wil ik wel ontdekken.
1: Uiteraard, ja. Maar ik denk toch wel, weet je, ik vind ook dat Milan het lekker moet laten. En dat je gewoon moet denken, het ligt aan haar. Maar ik snap wel dat je je misschien af gaat vragen. Ben je inderdaad bang? Vind je iemand anders leuk? Moet je de gevangenis in? Je weet nooit wat er aan de hand is.
2: Heb je iets verkeerd gedaan? Ja, misschien precies. Ga je wel aan jezelf twijfelen. Maar in dit soort dingen zou ik echt zeggen, twijfel gewoon niet aan jezelf. En laat het gaan. Dan komt er wel iemand anders op je pad.
1: Wat lief van jou.
2: Ja, dat denk ik. Maar daar ben ik echt... Ik ben er echt heilig van overtuigd dat dingen zo lopen zoals ze zouden moeten lopen.
1: Ik ook,
2: en dat iemand, als dus iemand jou niet respecteert, hoor je dus zomaar ineens tijd.

0: tijdens je talking steeds te blokkeren.
1: Ja.
0: Misschien heb je wel echt een enorme kogel ontweken. Misschien was het wel je worst heartbreak geweest uiteindelijk. En dan ja, kan je beter maar hebben dat ze je nu gewoon negeert, toch?
1: Ja, Milan heeft inderdaad een kogel ontweken, denk ik ook. Ja, dit nee. Ghosten is wel echt wat Saar zegt. Hè? Saar vindt het dan lid, maar dat ghosten echt heel erg naar is om te doen, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Fuck ghosten.
1: Ik vind dat zo ontzettend kinderachtig en gemeen en harteloos. Vind ik zo verschrikkelijk.
0: Ja, want zeg dan als dat meisje zijnde iets van... ik heb iemand anders ontmoet. Ik
1: ga ze niet worden. Ik ben ze het allerbeste. Bla, bla, bla. Ja. Ik vind het allemaal heel basic, maar nee. Nee, Milan, jij vindt wel gewoon een leuke meid.
0: En het is niet deze.
1: En het is niet deze. Nee. Inderdaad, moet je hartstikke blij mee zijn. Maar ja, jouw vraag was dus, is het lid of is het shit om per se te willen weten waarom iemand niet met je wil daten? Ja, Milan, volgens mij is het hartstikke duidelijk, hè?

0: Shakira en Burna Boy on the block.
1: The block met Naomi.
0: Ja, het is bijna 10 uur en je weet wat dat betekent. Dat het 10 uur is en het einde van The Block. Ik vond het weer hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. En als je nu denkt, nee, Naomi, ga niet weg. Dat snap ik, maar geen zorgen. Morgen ben ik er weer. En ik laat je natuurlijk niet alleen achter, want Phanix gaat nergens naartoe. Phanix 5 staat al voor je klaar en dit is Like to Dance.

0: Om jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Your city, your sound.
7: Funix!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed, starten is beter.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Zurbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: 70 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yesh Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat. Zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Jaar 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.